0: Niet veel gedaan. Vorig jaar hebben we meegezwommen met het promotieteam. Hè?
1: Ja.
0: Dat was toen we de Studio 2 gingen decoreren.
1: Maar was het ook lang koud hoor.
0: Ja, oké. Okay. Maar op een gegeven moment waren we verleden jaar dus aan het decoreren. Althans, iedereen moest komen helpen. Maar wij gingen dus ook, wij zijn presentatoren, wij hebben sterallures. Dus wij gingen dan na even gevulde koek te hebben gegeten en een emmertje te hebben aangegeven, gingen wij zwemmen. En toen kwamen we terug, dan was het al klaar. Toen was het allemaal geschilderd en...

0: Ja, bent u daar nog? Het is altijd zo lekker als hij lekker hard staat. Hier in de studio van KR1 in de bunker, dan galmt het lekker door de bunker. Kunt u zich er wat bij voorstellen? Kan jij je er wat bij voorstellen? Maar goed, Ruud, ik moet geen milkshake. Ik heb er net alleen op. Geef het maar aan Bloem. Ga jij nog naar die financiële bijeenkomst? Dat jaaroverzicht van KR1. Financieel jaaroverzicht van KR1. Ga je daar nog heen of niet?
1: Ach, er komt toch geen hond.

ondertussen hebben we een berichtje hier binnengekomen voor Bart Steeman. En dat is Nicolien. Nicolien wil een plaatje aanvragen en ze wil graag even een handtekening hebben van Bart Steeman. Nou Bart, je moet dan maar even binnenkort even iets terugschrijven of stuur even een foto met een handtekening. Het adres staat bij de brief. Goed, ondertussen gaan we gewoon even verder met de volgende plaat.

0: Ja, hallo, er is Ali Shram. Ik wil graag weten, wat is die weer vandaag?
1: Oké, Ali Osram, hier komt het. Het weer bij KR1 Wereldradio. Altijd op de wereld is het ergens zonnig. En daarom zijn wij jouw zonnige radiostation. KR1 Wereldradio. Wereldwijd.

diep door jouw buis van Eustachius en kribbelen jouw hele dag vrolijk hier

0: Oh, oh, oh, ja, ja, sorry. Hallo, ja. Sorry. ja, het is mijn beurt om...
1: Ja, je moet wel bij de les blijven, hè?
0: Ik hoor een telefoon storen.
1: Alweer?
0: Ja, ja, dat ding moet echt daar liggen. Even op de keukentafel in de bunker.
1: Ja, maar wat ruitjes leeg? Er staat helemaal...
0: Nee, maar elke 20 seconden gaat hij de mast zoeken.
1: Oh.
0: En in de bunker heeft hij slecht ontvangst. Dan gaat hij extra uitzenden. Of je moet hem in vliegtuigstand zetten, dat werkt ook. Ja. Of daar... leggen. Ja, dat, goed zo.
1: Oké dan.
0: Nee, waar hadden we het nou over?
1: Over BB.
0: Ja.
1: Blubberbillen.
0: Oh ja, we hadden het over blubberbillen. Maar dat hoeven de wereldwijde luisteraars niet te horen. Luister op dit moment mensen in de Filipijnen, Zweden, Noorwegen, Amerika. Ja, daar kan ik nog wel een uur doorgaan. Muziekje.
2: Je blijft lachen met Kennen We Radio 1.

0: nu eigenlijk tussen de plaatjes te praten.
1: Eigenlijk moet ik een borrel hebben. En dan,
0: een borrel, ja, dat heb, ja ik heb nog wel wat, maar...
1: Ik voel een beetje los.
0: Wat een lekkere muziek, man. We hebben... Ja, steek er nog een op. Wat een lekkere muziek, man. Heb je nog meer van zulke?

0: Zo, ik ga. Oh, ik moet een schroevendraaier hebben. Nou ja. Ja, ik moet even een schroefje aandraaien hier.
1: Hij ligt op tafel daar.
0: Hè?
1: Daar op de tafel. Wil je mijn bril hebben?
0: Nee, wat moet ik met jou? Ik moet een schroevendraaier hebben. Ja. Oh, hij ligt daar op tafel.
2: Oh, ja. Je blijft lachen met Kennen Radio 1.

0: Oké, okay, lekker plaatje, was dat weer op KR1. Ja, zo heet het toch, Ruud? We gaan eens even rustig praten over de... We hebben de voordelen genoemd van in de bunker presenteren, maar wat zijn de nadelen dan? Wat ik wel irritant vind, is als het dan stormt, zoals laatst, dat je haar vol zout zit.
1: Nou ja, goed, dat is, moet je bij de koop toenemen, toch?
0: Ja, maar de koop, ik heb dus niks gekocht hier. Dat is het is alleen maar toebetalen.
1: Je krijgt het op je broodje.
0: Ja, nou, zelfs dat. Ik kwam dus laatst rond, nou, dan was het de nachtuitzendingen was dat, hè. Dan zaten we hier om 2:30, hè.
1: Oh,
0: want wij presenteren 24 uur per dag. Zat ik hier 2:30 nog dus gewoon te presenteren.
1: Maar toen rook het niet zo fris, want die haring van Castricum, die ligt er nog.
0: Ja, die eet heel veel vis. Het is zelf bijna een vis, zou je zeggen. maar hij ziet er ook gezond uit, dat wel. Ja. Maar hij laat het liggen, ja.
1: Hij glans op zijn ogen.
0: Ja.
1: Glimmende ogen.
0: Ja, glimmende ogen. Maar hij laat het gewoon liggen. Ja. Hij is gelukkig heel erg actief binnen de organisatie. Maar als je de vis niet opruimt, dan stoppen wij hem in je postvakje.
2: Wij draaien wat jij vraagt op KR1. Zoals dit.

0: Ik wou wat zeggen, Bart. Die,
1: ja, daarvoor zit je hier.
0: Waarom neem jij altijd de Bijbel mee naar de studio?
1: Het is altijd om te kijk, troost, hè? Troost. Het is hier ontberingen en je kan gepakt worden. Er is geen eten. Het is vochtig hier. Je krijgt paddo's gevoerd en je wordt opgesloten in een presentatiecel. Dus.
0: Ik dacht dat je bang was dat de uitzending weer niet goed zou gaan. Dat je
1: ja, dat is het ook. Het is één groot trauma, dat KR1. Dat hebben wij allemaal over voor jou.

0: Lidianne, bijzondere naam, luisteraars. En Lidianne die schrijft hier op de chat van: ik luister nu, beste mensen. En ik wil graag even de groetjes doen aan Roet van Heemskerk.
1: Ook al?
0: Ja, je bent heel populair vandaag. Ik denk, ze zien jouw foto op de site en dan sturen ze een mailtje. Ik weet het niet. Maar die zit naast mij, dus ja, zeg maar even wat. Dan draai ik een plaatje voor haar. Dus...
1: Nou, we gaan het even doen voor je.
0: Ja.
1: En, gezellig dat je er weer even bij bent.
0: Daar komt-ie.
1: Daar komt-ie aan, ja.

0: Ik heb hier een verzoekje, dat is van Klaas. Klaas die luistert op dit moment in zijn vakantiehuis.
1: In Diemen.
0: Even kijken, wat staat er allemaal op de e-mail? Hij heeft een e-mail gestuurd naar info@kennemerradio1.nl. Hij luistert op een dongel in een vakantiehuis. Bestaat er nog een dongel op je computer? Blijkbaar wel.
1: Hij dongelt wel, ja.
0: Een dongel, dus dat is, dan kan hij internet krijgen en dan kan hij ons natuurlijk prima ontvangen in Diemen op het vakantiehuis. Leuk jongens, ik luister echt de hele dag en avond en het is zo leuk. Mijn hele dag wordt er vrolijk van. Nou, dat is fijn. Draai eens wat leuks voor mij. Goed, Klaas, in het vakantiehuis in Diemen. Hier komt wat leuks voor jou.

0: Zo. Ja, de microfoon staat open, want het muziekje is afgelopen. Maar ga door, Ruud.
1: Nou, in Zuid-Amerika zijn we ook popiopie met Kennema Radio 1, want we draaien veel salsa's.
0: Ja.
1: En die salsa-muziek, ja, dat vinden ze prachtig. Dus als zodra er maar een beetje muziek ergens uit een transitorradiootje komt staan, zal buiten op straat te swingen natuurlijk. Dus.
0: Ja, ik zie het wel eens op tv. Dan zie je carnaval, hè? Het carnaval. Ja, en dan zie je ze allemaal met
1: KR1-radio.
0: Ja, staan ze op die Nederlandse hits te swingen.
1: Luister naar Kennema Radio 1 Radio.
0: Nee, maar waarschijnlijk zijn die luisteraars die we op de statistieken zien, zijn dat immigranten. Emigranten. En daar zijn het immigranten. Dat is ook zoiets.
1: Emigranten of immigranten? Wat is het nou?
0: Hier zijn het emigranten en daar zijn het immigranten.
2: KR1 World Radio is here to stay.

0: Ander nieuws is dat die gele verf die ze laatst op die bunker hebben gegooid, die is helemaal naar beneden gelopen. Hè? Dus nou is de hele boel ondergesmeerd. En nou zoeken we eigenlijk nog iemand die die verf eraf kan halen. Want er moet toch een of ander goedje overheen om het op te lossen. Want dat gaat niet zo met een emmertje water. Weet jij nog iemand?
1: Ja, ik weet wel iemand.
0: Misschien dat we een oproep kunnen plaatsen. Iemand die bunkers kan schoonmaken.
1: Ja.
0: Aan de buitenkant dan.
1: Ja. Nou, ik heb nog een idee. We gaan de bunker verplaatsen daar, beneden aan het duin.
0: Nou.
1: En dan elke keer als het vloed wordt, dan wordt het automatisch schoongemaakt. Zo gebeurt, zo gedaan. Deze bunker is destijds ook zo gebouwd in de jaren 40. Dus we kunnen dat wel even fixen. Tot zover. En dan nu weer wat fijne muziek bij KR1 Wereldradio. Now everybody, have you heard?

0: Melanie die vraagt een plaat aan. En niet voor de bunkerkat, want die hebben we net even naar buiten gegooid in de duinen. Maar Melanie vraagt een plaat aan. Hou, je gaat die al hoesten ook. Wat moeten die luisteraars nou met die herrie?
1: Ja, David, er komt door de wind hier in de duinen.
0: Voor straf,
1: slaat op je keel.
0: Voor straf moet jij even zeggen wat jij van deze meegestuurde foto van Melanie vindt in de e-mail.
1: Nou, ze staat in ieder geval fantastisch op met een strakke t-shirtje. Dat valt wel op, hè?
0: Wij hebben het heel vaak over strakke t-shirtjes en leggings. Wij zijn van strak, hè? En zowaar heeft ze daaraan gehoor gegeven en heeft zij een foto meegestuurd van haarzelf, Melanie. Hallo, ik ben Melanie, ik ben 23 jaar en ik woon dus in Haarlem. Ik luister vaak naar KR1 Wereldradio, vraag me niet waarom. Nou, waarom? Draai even wat, doeg.
1: Oké, gaan we doen. Melanie, hier komt...

0: Zo, de muziek gaat maar door. KR1, Happy Radio. Wat zeg je, Ruud?
1: Er was laatst ook een programma op televisie van From Russia with Love.
0: En ja, heb ik gezien met die mannen die dan daarheen willen om een vrouw te zoeken, hè?
1: Ja, ja. Dan zie je ook allerlei rare typetjes. En ja, dan zien ze gewoon, dan gaan ze om een vrouw te versieren, doen ze net of die vrouwen heel dom zijn en zo. Terwijl het eigenlijk de omgekeerde wereld is.
0: Ja?
1: Want die vrouwen die zijn veel slimmer dan die mannen.
0: Oh, ze lopen wel hele dag mooi te zijn daar, hè?
1: Ja, maar die mannen die kwamen uit de Achterhoek vandaan.
0: Oh, van die boeren.
1: Achterlijke hoek.
0: Ja, sorry, want ze... Nou, we zijn weer wat luisteraars kwijt daar. Ik kreeg van de week een mailtje dat er eentje zat op zijn trekker te luisteren daar met zijn telefoon.
1: Oh ja, heb ik ook een liedje van nog hoor.
0: Ja.
1: Lekker op de trekker.
0: Maar goed, die luistert dus nu niet meer. Maar die van die achterlijke Drentse boeren dus. En die zaten dus daar in Rusland in dat tv-programma om een vrouw te zoeken, zeg jij. Ga door.
1: Ja,
0: jij,
1: nou, fijn.
0: Dat is een clue, een moraal van het verhaal.
1: Het moraal van het verhaal is dat die vrouwen eigenlijk veel slimmer zijn dan die mannen. Want ze kwamen naar Nederland toe en toen moesten ze koken in een of andere houten hut in het bos. En die jongens zeiden van, hey, jij koken, op z'n Indiaans, weet je. Jij koken. En, maar die meisjes wisten helemaal niet wat koken was. En toen gingen ze zelf maar iets in elkaar fratsen. En dan zaten ze tevreden als varkens met hun handen.
0: Oh. Ja, ik heb dat ook gezien.
1: Nou, en dan wie is er nou het moraal ervan? Is van, nou, wie is nou de domste, weet je wel?
0: Ja, want die mannen die dachten dat er inderdaad allemaal van die meegaande domme vrouwen waren inderdaad. Ja. Maar ik vond dat dan ook juist het omgekeerde. Ja, daarvan, nu ik erover nadenk, ik zou ook best wel die kant op gaan als ik dan wat zocht hoor. Want het is daar wel...
1: Wat zoek je dan?
0: Ze hebben daar wel mooie leuke types allemaal met jurkjes en met een heleboel... Ja, die doffen zich altijd op en zo. Hier zie je nog wel eens van die vrouwen met slobbenbroeken en overals. En toestanden, maar daar is het allemaal, ziet het er wel leuk uit. Dus nu ik erover nadenk, mij zie je volgende week in dat programma. En dan ben ik natuurlijk een domme boerendisjoekie die in een bunker zit. En dan ga je mij ook uitlachen. Ik begrijp het. Happy Radio, KR.

0: Hoofdzender aan. Hallo.
1: Yo. Yo, doet het.
0: Computerzender.
1: Yep.
0: John, schotelrichter.
1: Gericht. Doe het.
2: Oké. Okay.
3: De Noord-Hollandse zendercombinatie. Kennemer Radio 1.

op alle mogelijke manieren naar uw pc, smartphone of broodrooster gestraald. Dit is het legendarische Kennemer Radio 1. Returning to your radio sets. KR1 Kennemer Radio 1 is back.

0: Wij draaien alle muziek. De laatste hits. Maar ook oude muziek en nieuwe muziek. En allerlei soorten muziek die iedereen wel leuk vindt. Dat draaien wij voor jou. Dat is de truc. En bovendien maken wij jou ook vrolijk door speciale happy brainwaves op bepaalde onhoorbare frequenties mee te sturen. Zo is het toch, Nico?
1: Ja, zo is het.
0: Ja, zo is het, Nico. Dat is de techneut. Het is toch geweldig, hè? Blijf dus vooral luisteren voor een beter leven. En ik zeg alleen maar... Yeah!

0: I'm just feeling my vibe right now, I'm feeling myself.
1: Panda.

0: Panda.
1: Here's another radio classic from the 70s.

0: Wist jij dat we ook luisteraars hebben op de muziekschool, Ruud?
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja, want we hebben daar een luisteraar, Ronald.
1: Ja, die is trompetist.
0: Ja, oh ja, hij zit mee te lezen op de chat. Hij is trompetist en ze hebben hem nu aanstaan, want ja, we doen wel eens wat, hè. Ze helpen ons ook wel eens bij de promoshows met de apparatuur. Trompetist.
1: Ja, hij speelt altijd in de fanfare in Beverwijk.
0: Ja.
1: En dan loopt hij met die mars altijd mee als er een feestje is of als er iemand jarig is, dat wordt hij van varen uitgenodigd.
0: Oké.
1: En dan, dan gaat hij weer een tandlattertje blazen of zo, weet ik veel. Ik kan het niet hoor, ik krijg er veel te bolle wangen van.
0: Nee, nou, we zullen eens even vragen of hij eens een mp3'tje opstuurt. En, maar goed, hij luistert nu ook op de muziekschool en er is nu een pauze of zo. En hij vraagt om een nummertje waarmee hij mee kan trompetisten. Dus of je dat wil spelen voor alle luisteraars van de muziekschool. Dus ja, dat leg ik in jouw handen, want draai maar wat dan, dat hij mee kan trompetteren. Hoe noem je dat? Trompetten?
1: Trompetteren.
0: Trompetteren.

0: Wat een toestand. Er zit daar een promotieteam dame een beetje over ons studioruitje te likken. Wat doe jij daarna?
1: Oh, nu begrijp ik het waarom het zo nat is. Ah!

is KR1. The Happy Station.

Benny, die luistert nu, schrijft hij per e-mail naar kr1.nl. Benny, die wil een plaatje horen. En alweer. En we draaien deze alweer. Toch?

0: Je moet hem ook gewoon geen pizza geven, want hij wordt daar veel te jolig van. Wat had je nu op uitgezocht? Wou je dit echt gaan draaien dus?
1: Ja, het is een heel mooi plaatje.
0: Ja, oké. Nou,
1: doe maar.

0: Ja, op de website moet u eens kijken. Daar hebben we allemaal flitsende knoppen en wapperende vlaggen. En heel leuk, kan je ook live meekijken. En Ruud hier, die gaat zo in zijn zwembroekje, ondanks het weer, gaat hij daar gewoon voor die camera staan, toch?
1: Ja, ik heb een gele gekocht.
0: Ja, daarom. En hij is een beetje exhibitionistisch. Dus hij, hij heeft speciaal die camera zo laten zetten dat hij daar kan lopen. Live, Ruud van Heemskerk op de webcam.

0: Weet je wat me ook erg leuk lijkt? Om schelpen te gaan verzamelen. Van die bijzondere schelpen die ze hier op het strand altijd vinden.
1: Ja, nou dan doe je dat toch? Dan plak je ze hier op de muur of zo? Of
0: nee, je kunt ze op een plankje je zetten.
1: Op een plankje, twee schelpjes op een plankje.
0: En dan één keer per jaar dan doen we een soort uitverkoop of zo. Laten we de luisteraars, laten we die schelpen opkopen. En dan is dat weer voor ons voor het goede doel, toch?
1: Ja. En ze bieden natuurlijk de hoofdprijs, want origineel verzameld door Ruud van Heemskerk met CK, dat drijft de prijs behoorlijk op. Ik vind het een goed idee.
0: Ja, gaan we het doen, hè?
1: Gaan we doen.

0: brengen wel geld op. Er zit zelfs nog een van 1 cent van vroeger. Wat gaaf.
1: Ja, ja, ik dacht, laat ik het eens meenemen naar de bunker. Dat is goede klimaat. Dan,
0: ja, je hebt van die programma's op
1: gaat
0: tv.
1: Gaat lekker schimmelen.
0: Van die programma's op tv. En dan kun je het er naartoe brengen. Kun je dat verkopen. Dat is... En dat geld, van dat geld, daar kunnen we in ieder geval een knappe kachel van kopen. Want dan zitten we tenminste warm.
1: Nou, draai jij nou maar weer een plaatje. Dan krijgen we daar tenminste warm van. Ja.

0: Nu willen ze naar 9 dagen per week en 26 uur per dag. Nou, ik moet het nog maar zien hoor. Ja, en de mens moet ook slapen en zo, een normaal leven. Dat kan toch niet meer? Nee, dat gaat er maar niet in hoor. Daar gaat wel wat in, maar nee, daar zullen we niet over uitweiden.
1: 9 dagen per week, 26 uur per dag. Kennemer Radio 1.
2: You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight.

Oh yeah, fijn dat je nog steeds luistert hier en we gaan gewoon lekker door. Er zijn hier allemaal mensen bezig om al jouw verzoekplaten bij elkaar te scharrelen en we draaien ze. We draaien alles wat jij wil horen. Een hele bijzondere muziekmix. Heb je ooit zo'n station gehoord? Geniet ervan, zet hem lekker hard.

be hitting this fucking song, you know?

0: Bart, wil je even door de soep roeren die op de houtkachel staat?
1: Ja.
0: Ja, doe maar even. Want,
1: opstaan. Jongen.
0: Ja, gaat het helemaal aan de bodem vastkoeken en hebben we straks helemaal niks meer te pruimen hier.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Nou, je bent net op tijd bij, man. Dat zit allemaal aangekoekt. En dat moet ik opeten zo?
0: Ja, het is wel de bedoeling.
1: Je hebt er toch niet weer van die paddo's in, hè, uit het bos? Dat was de laatste keer. Ik heb 3 nachten niet geslapen, man.
0: Ik kan er hoog op.

0: Angelique, je hebt gisteren je koffie gebracht, maar ik weet niet wat er aan de hand is met dat koffiezetapparaat of met haar. Maar...
1: Angelique Baltus, daar is niks mee aan de hand.
0: Nee, maar
1: die koffie... Leuke meid.
0: Ja, maar die koffie, dat, volgens mij kon je daar een lepel rechtop inzetten, want het was zo sterk.
1: Ja, nee, ja, dat... Volgens mij heeft ze die weddenschap uitgevoerd. Dat kan ik je nu wel zeggen, want je hebt het al op. Ik zei gisteren tegen haar van de lage buiten, allemaal van die konijnenkeutel. Ze zei, ach, misschien is het wel ook wel heel lekker. Je hebt ook van die chevetkat koffie, weet je wel. Ze zei, wat krijg ik als ik morgen zo'n keutel door Ruudse koffie gooi? Ik zei, nou, dan mag jij een uurtje langer presenteren zaterdag. Nou, dat heeft ze gedaan waarschijnlijk.
0: Nou ja, in elk geval, het was niet om te pruimen. Dus dat moet wel verbetering in aangebracht worden.
1: Andere konijnen. Aanschaffen rond de bunker.
0: Nou, ik denk dat ik mijn beklag bij de directie ga indienen, want dat kan echt niet.
1: Nee, maar je hebt het wel overleefd blijkbaar, dus
0: ja.
1: Prima keutels hier.
0: Op mijn groene ogen na, zeker.
1: Ja. Ken hem maar Radio 1.
2: Eerst de plaat.

0: Een nieuw meisje bij het promotieteam.
1: Ja, een nieuw meisje?
0: Ja, Sarah heet ze.
1: Oh.
0: En kijk, daar komt ze aanlopen op het pad naar de bunker, daar rechts.
1: Wat
0: is die er?
1: Oh.
0: Moet je de verrekijker pakken.
1: Oh ja.
0: Een redhead is het, een redhead.
2: Oh, mat, beetpakken? Nee toch?
0: Ja, daar denkt hij weer aan. Nee, dat is verboden, boy. Maar je mag wel een plaatje draaien. Doe het maar.

0: I wouldn't walk you out in the moon, dear my honey. I wouldn't walk you out in the moon, dear at all. Walk me out in the moon.
1: We hebben ook dat telefoonnummer van Willem-Alexander. Zullen we hem gaan bellen?
2: Ja, we gaan Willem-Alexander bellen. Hoogheid, speel jij even Willem-Alexander, ja? Hoogheid, u spreekt met KR1 World Service.
1: Leden van de Staten-Generaal.
2: Nee, u bent nu in de uitzending.
1: Vandaag?
2: Hallo, dit is niet de Staten-Generaal, dit is KR1 World Service. Wat wilt u zeggen tegen de wereld?
1: Good morning.
2: Hoe is het met uw waterhuishouding? Wat doet hij ook alweer? Iets met water.
1: Watermanagement.
2: Oh ja, management. Nou, dan mag je hier wel eens het dak komen repareren, zeg.
1: Nou.

0: weer een verzoek. Ik vind dat ze wat minder moeten sturen, want ik moet al die plaatjes weer opzoeken, luisteraars. U bent live verbonden, nu met de radiobunker van KR1 Wereldradio. We hebben hier een plaat van Loretta. En Loretta is een dame die ons een e-mail stuurde en meer weet ik niet van haar. Want het enige wat ze schrijft is hi-ha. Dat roepen jullie de hele dag. Maar toch wil ik even wat horen voor de jongens en meiden van kantoor. Maar wel vandaag. Ja, morgen. Oké, nou ja, wel vandaag. Ze luisteren nu waarschijnlijk. Dus dan draaien we dit maar, hè, Ruud?
1: Ja, is goed, dan komt-ie.

0: Ja, lekker muziekje. Ik weet even niet wat te zeggen, Ruud. Als jij wat weet.
1: Even samen. Olé! Of zo, weet je wel. Iets van...
0: Ja. Nou, olé!
1: Kennen we Radio 1? Olé!
0: Tegelijk?
1: Ja, tegelijk, hè. Verkennen

Ja, hallo, bent u daar nog? 1, 2, 1, 2, een zo, die is weg. Daar ben ik weer en we gaan fijne muziek draaien. Luister eens naar deze fijne muziek. Klaargezocht voor jou door onze zoekmensen en gedraaid door mij, want ik druk op dit knopje.

0: Wil je echt koffie?
1: Nee, ik zit hier grappen te maken.
0: Ik wil echt maar iedere half uur koffie.
1: Nou, half uur.
2: KR1, the station of your life.

ook verslaafd. Beiden. Nou, het, nou, je leven is wel een beetje, ja. Nou, mijn gok verslaafd. Ja, café verslaafd. Muziek verslaafd. En nou weer zendverslaafd, heb ik ook gehad. En nou weer Kennemer Radio 1 verslaafd. Nou,

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: apen gaat.
1: Ik ben Ruud van Heemskerk en ik doe een aap na.
2: Goed zo. Nou, dat hebben we ook weer gehad. Mochten er nog wel luisteraars over zijn, die toevallig net even naar het toilet waren of zo, fijn dat u weer luistert.
1: Ik ben Bart Steeman en ik doe een olifant na.
2: En daar moet ik nou de hele middag naast zitten, luisteraars. Ja, stuur mij maar wat mails om mij te troosten. info@kennemeradio1.nl.
1: Toen kwam Bart Steeman met een grote lange snuit. En hij blies het verhaaltje uit.
2: Ik ga weer wat muziek draaien, want hij doet veel te gek vandaag.
3: Een uniek station, Happy Radio.

0: Heb je wel eens van El Marije gehoord? Die stuurt een mail, El Marije, en die geeft 12 plaatjes op die ze de komende dagen wil horen.
1: Oké.
2: Okay. Ja.

0: Ja, en ook deze plaat was op verzoek. En ook jij kan mailen. Want jij maakt KR1. We hebben het... Waar hadden we het over? Oh ja.
1: We hebben wel eens iemand gehad in de studio. Want die had een kale kont.
0: Ja, ja. Angelique.
1: Kreeg ik toch een borstel naar mijn hoofd.
0: Ja, ja, dat mochten we niet zeggen in de uitzending. Ja, moet ze ook niet zo'n string dragen, hè? U snapt er niks van, luisteraars. Daarom praten wij nu even door tijdens dit lekkere muziekje over dit vreemde onderwerp.

0: Hij heeft een lekkere mix, deze DJ. Ja, ik vind het een lekkere mix. Jij ook?
1: Ja, ik vind het ook een leuke mix. We gaan er gewoon mee door.
0: Ja, oké. Okay. En je mag blijven, joh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Toppie.

0: Wist je dat wij op Facebook zitten, Ruud?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Op de website staat een link naar de Facebook. En nu hebben wij Mohammed hier. En Mohammed die woont in IJmuiden. En die...
1: Ook al.
0: Ja, en die schrijft op onze Facebook privé chat. Hi KR1. Sinds ik jullie aan heb, is mijn leven helemaal goed. En wat ook helemaal goed is, is dat ik helemaal...
1: Ik wist niet dat je Arabisch kon lezen.
0: Ja, Mohammed, dat is toch niet Arabisch?
1: Jawel joh, met al die krulletjes.
0: Ja, nee, dat is het privébericht. In de Facebook dus, van KR1. En ik ben helemaal gek van Theresa. En Theresa, die zit een klas lager en daar ben ik helemaal gek van. Voor haar wil ik dan ook een plaatje aanvragen en hoop dat ze bij haar afspraak houdt om uit te gaan. Nou ja, wat gaan we daar dan doen? Plaatje draaien?
1: Ja, doe maar. Zet maar even eentje op. Doe jij maar, want mijn arm is te kort.
2: KR1, het vrolijke radiostation.

0: Joe 1.
1: Ja, ik vind het hilarisch. Ik heb hem dus even een heliumballonnetje gegeven. Geweldig zeg. Het klinkt, het is heel leuk. Dus we breken even in tijdens de mix. Sorry, de disjockey kijkt me weer vernietigend aan. Maar neem nog een teug. Ja, nog een keer.
0: Kennen maar Radio 1.
1: Hilarisch. Ik ga hem ook even nemen.
0: Zo, nou dan. Draai maar weer een plaatje. Kennen

0: Wat ga je dit jaar nog op vakantie naar Spanje?
1: Nee, ik ben wel naar Barcelona geweest. Een stedentrip.
0: Oh, dat was met Pasen, toch?
1: Ja, zo rond die tijd.
0: Oh ja, weet je wat huevos zijn?
1: Wie?
0: Huevos.
1: Nee, dat weet ik niet. Dat zijn een soort Spaanse lesbo's?
0: Nee, dat zijn eieren. Paaseieren.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, je moet het alleen niet in Spanje zeggen, want dan... dat betekent je ballen.
1: Het is maar goed dat we nu niet in Spanje zitten. Dat soort geintjes haalt Ruud altijd uit. Van, oh, dat betekent dat. En dan zeg je dat en dan krijg je een slag voor je kop of zo. Ja.

0: what it takes.
1: Even iets nieuws. We zingen even met z'n drieën Kennemer Radio 1.
2: Kennemer Radio 1, 2, 3.
1: Ja, maar wel allemaal tegelijk. 3, 2, 1.
2: Kennemer Radio 1.
1: Nou, het was niet eens zo slecht. Wow.
3: Dat was ineens zo slecht. Geweldig.
2: Wauw, we kunnen nog optreden.
1: Wauw, ja. Nou, zo zie je maar weer.

0: bunker. Nou, vertel het maar.
1: Nou, het is hier, we zitten hier met een klein bolletje boven ons hoofd. Er zit niet eens een lampenkapje omheen. En het is hier een beetje schemerig dus. En veel apparatuur voor ons op de tafels en aan de muur. Voor de rest hier op de grond. Ja, het is een beetje zanderig. Het is net als in een oud café met de houten planken en zand op de vloer. Nou, wat hebben we nog meer? Het is allemaal een kale muren. Er hangt een postertje van vrije radiozendschepen van vroeger. En,
0: dat is het ongeveer?
1: Ja, en een roestige stalen deur.
2: KR1 World Radio.

0: Wat een lekker plaatje, Ruud. Zullen wij het eens even over... We gaan het over dieren hebben, ja.
1: Maar die langharige kat hier is ook niks, hoor.
0: Nee, en die graaft het dan in. Maar ja, dan ben je een beetje aan het rollenbollen met elkaar hier. In het zand af en toe, hè, met de promotiemensen en dan dames. En dan kom je dat kattenpoep tegen. Dus dat beest, dat... ik weet niet, hoor. Maar goed, zonder mascotte zou deze plaat lang niet zo lekker klinken, denk ik.

0: Zegt, nu zijn er van die milieufreaks die willen dat wij dus milieuvriendelijk gaan uitzenden. Dan moet er een windmolen komen op de bunker.
1: Nou, ik kan me best voorstellen. Die generator die slaat ook af en toe op een keel de zwarte rook.
0: Als je aankomt lopen, dan heb je geen stem meer. Dan moet je met zo'n stem presenteren. Maar die windmolen die valt te veel op, zeggen anderen weer. Dus ik weet niet of die er ooit komt, hoor.
1: Maar we kunnen toch met zonnepanelen aan de gang?
0: Ja, dat kan. Waren het niet dat er allemaal duivenpoep op en zo? Want het barst die van de beesten. Zand en toestanden, maar kan inderdaad.
1: Ah, dan kunnen we ons biermannetje, hoe heet die? Onze DJ, die kan toch die panelen wel weer schoonmaken?
0: Ja, Boy.
1: Boy Beensdorp, ja.
0: Boy, die kan dat, wat?
1: Ah, Boy Beensdorp, die kan dat wel mooi schoonmaken.
0: Ja, die heeft altijd wel allemaal vloeistoffen mee, inderdaad.
1: Ja, maar die...
0: Krattenvol. En dan mag je de bunker niet mee in, want er is hier een alcoholbeleid.
1: Wat denk je, hoeveel panelen erop gaan dan op de bunker?
0: Ah, ik denk dat er wel 30 op kunnen of zo. Maar die moet wel allemaal aan de zonkant zijn natuurlijk.
1: Ja, zon hebben we genoeg in de duinen, toch?
0: Ja, maar ik weet niet of het ook mag van... Ja, nee, het is geen monument, dus waarom niet? Hè?
1: Waarom?
0: Ja, wat een idee, luisteraars. We gaan weer eens even een muziekje draaien, zoals deze. Sunny.

Dames und Herren, Luisteraars. Als lid van het Koninklijk Huis heb ik mij reeds jaren sterk gemaakt voor het verbieden van de jacht op pandabeeren, de witte Afrikaanse neushoorn en die lieve kleine koalabeer. Wel nu, ik ga mij nu vol enthousiasme en grote toewijding inzetten voor het behoud van de Vaderlandse Radiopiraat. In het bijzonder richt ik mij nu tot de groep jagers, te weten de opsporingsdienst. Heren van de opsporingsdienst, hierbij verklaar ik het jachtseizoen voor gesloten. Hartelijk dank dat deze mogelijkheid mee is geboden geworden. Dank u wel.

0: It is Night Fever Special.
1: And say it again. Nog een keer.
0: This is Night Fever Special.
1: Oh, wow, wow. Man, that's it. Beleef de nacht met Night Fever, 4 over 12. Post 5, code geel opgeheven. Er is een nieuwe unit in de AZ1 ingepland. Woo! Dat betekent dat we ook in Amsterdam ontvangen zijn nu. Hallo, dag Amsterdam. Dag Den Helder, dag Rotterdam. En als het dus Yes Tonight, gaan we het beleven. Over 2 uur. Hoe is dat, René?
0: De Shithouse Band.
1: Oh, nee, joh. Nee.
0: Nee?
1: Nee?
0: Nee? Dat fout?
1: Ja. Ook jij kan bellen. Over 5 minuten. 02206 4813. Maar doe het maar niet. Ik stek eruit.

0: WN Radio, especially for you. Dit is Radio West.
1: Zo, we zijn met de infernale frequenties even een paar tienden verschoven. Maar dat hoort u vanzelf al. Als er even wat fout is door een sneeuwval of zo, wordt het meteen gecorrigeerd, net zoals bij Hilversum.

0: WN Radio gaat jou de komende twee uur een grandioze happening bezorgen. Blijf luisteren.
1: Dit is Radio West Nederland. 104 FM.
0: Radio West. Is toch niks op tv. Het is wat te koud buiten. En binnen kan je genieten. Van de opwindende ritmes van Night Fever. En in de toekomst wordt hij vrijdagnacht. Portastisch.

0: En wij gaan door, hier bij Night Fever Special. Na deze Rolling Stones special, voor alle Rolling Stones liefhebbers, door de heer Groen, gaan wij allemaal Night Fever geluid laten horen. Wow. Zometeen een vertaling van een hit nummer. Want ben niemand weet eigenlijk wat ze in de hitparade horen, omdat het Engels is. En heel veel mensen staan er dan niet helemaal 100% terug. Woe! Weer telefoon, wie is dat nou weer?
1: Nee,
0: ja, weer. Je mag maar één keer bellen hoor. 0220648813. En niet in de uitzending.

0: Zo, luisteraars. Dit is nog steeds Night Fever. Wie is er aan de telefoon?
1: Nee, nog
0: steeds. Nog steeds? Ja, natuurlijk. Ik laat je ook liggen, zodat de andere mensen lekker kunnen bellen. Zodra er een weg wil u bellen, luisteraars. Er is zojuist besloten, want we zaten even te bubben, op de technische faciliteiten, wat er allemaal aan de hand was, en zo, maar zojuist hebben wij van technische dienst vernomen dat er geen interferiale deconventies zijn, of zoiets dergelijks.
2: De beuk erin!
0: Dus gaat vanavond de beuk erin, en wij gaan tot 4 uur, hoe vind je dat er mee? Nee, hoe vind je dat?
1: De beuk erin!
0: Tot 4 uur gaan we door, nee? Hoor je dat wel?
1: 4 uur?
0: Tot 4 uur?
1: Ik moet er om 6 uur uit.
0: Niks mee te maken, René. Niks mee te maken, René.
2: We rammen erin.
0: Jawel. Iedereen is vrij morgen. Dus waarom jij niet? Neem eens iedere dag of meld je ziek van mijn part.
1: Nee.
0: Jawel. Jawel. René, ben jij nou fan of niet? Hallo? Wat zeg je, René?
1: Wat moet je daar?
0: Wat zeg je? Hallo. No time to sleep, zeggen ze. With you up there and me down there, dat staat helemaal op ons. Jij daar in je bed. En wij daar hoog in de mast, meneer de Doosje. Oh, dat was bij het meest bruisende station van West-Nederland. Tonight, we're always bright. Dynamite in the Hawk Explosions.

0: En wij gaan even door. We hebben hier allemaal al een gezellige plaat klaargezocht voor jou. Oh, helemaal vol. En nu ligt er een op de andere draaitafel. Wat zwingt daar pan uit? René? Wat heb jij nou allemaal aanstaan daar, zeg? Wat heb jij nou allemaal aanstaan daar? Je radio?
1: Mijn radio, ja. Hoor je dat?
0: Ja, dat hoor ik. Keihard, joh.
1: Hoor je het nog in echo ook?
0: Dat hoor ik in echo ook. Nee, niets.
1: Nee.
0: Ja, nu wel.
1: Dat
0: hallo?
1: Wel, ja, ik ben er nog steeds.
0: Hè. Nee, ik hoor geen echo bij jou, René.
1: Zou ik er even voor zorgen?
0: Hier hoor je wel echo. Dag mensen van de Helderse Bewakingsdienst. Jullie wel de laatste ook op. Hoe is het, best Kiphok? Ze mochten niet zeggen wat ze bewaakten, weet je nog, René?
1: Ik
0: ga even mijn mond houden. En we gaan even luisteren. Dag mensen op Boreland, dit is voor jullie. Woe, woe, woe, woe.

0: Luisteraars, dit is Night Fever. Wij hebben een hit voor u. Zoals gebruikelijk, zoals u van ons gewend bent. Wij hebben iedere week een hit. En die gaan we dan vertalen. Deze week hebben wij niemand minder dan The Game Gang en Respect Yourself. En nu hoor ik mezelf opeens niet meer. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Er is vast wat mis. Hoort u mij nog?
1: Over de box ook niet.
0: Oh. Nou ja, dat zien we dan wel weer, luisteraars. Nu hoort u ons weer wel. De technische dienst zet hier namelijk met allemaal meters. Het is wel spannend. Wie weet wat er gaat gebeuren vanavond, zeg. Want ze zijn nooit zo zenuwachtig. Nou ja, durft u toch niemand te komen, want RCD... Wat zeg je, René?
2: Hallo? Durven die niet te komen?
0: Hou je mond. Nee, want ze kunnen hier geen eens in met de auto, hè? Nee, dat kan geen eens. Goed. Wij zijn nu aan de vooravond van 4 uur lang muziek op jouw radio. The Game Gang, Respect Yourself. Als René straks hebt opgehangen, René?
2: Wat zei je?
0: Als jij straks hebt opgehangen, mogen de mensen bellen.
2: Oh ja.
0: Dan draai jij op opgehangen, dus we houden je de hele avond aan de lijn.

Je zou iedereen moeten respecteren waar je naartoe holt. Waarom denk je dat ze jou zouden moeten respecteren? Als je geen moer scheelt om die man met die Bijbel in zijn hand. Ga uit de weg en laat die man zijn werk doen. Jij bent de figuur die alles ziet wat op je weg ligt. Hou je hoofd omhoog, het is een nieuwe dag. Respecteer jezelf. Kijk een beetje voor je uit. Laat je niet leiden door anderen. En doe waar je zin in hebt. Als je jezelf niet meer respecteert, zingen zij, dan zal niemand meer een damn om jou geven. Dan zeggen ze allemaal, je kent de pot op. Dus always believe your goals. Dat zingen ze zo'n beetje. En dat klinkt fantastisch.

Als je blijft teuten over de regering, dat maakt toch niks uit. De evolutie is toch al geweest, zingen zij. Zo. Als je maar naar mensen luistert, gewoon om naar het ritme van de muziek en je weet van eens hun naam, je staat het ineens. Speel dan eens een nieuw spel en respecteer jezelf. Na. Wat een plaats. The Gain Gang. Vanmiddag bij mij een privéverzameling gevoegd.

0: En nu dacht hij natuurlijk, wat een stilte opeens bij Urbaan en Steenman in Night Fever Special. Weet je waarom dat was, René?
1: Nou?
0: Dat zal ik je even vertellen. René, weet jij het verschil tussen een differentiaal bouwtje van een zeskantige moer van de kerstboom die nu tegenover me staat met 24 lichtjes en 3000 LP's die ernaast staan via de zenderkoeling? Gaat dat naar jouw radio via hoogfrequente straling, infrarode straling vanaf onze koperen buis naar jouw ontvanger die het weer omzet in hoorbare signalen tussen de 20 en de 20.000 hertz als je een goede radio hebt? Weet je dat, René?
1: Dat weet ik, ja.
0: Daarom draaien we nu deze volgende plaats. René?
1: Ja?
0: Jij hebt een vriendin, hè?
1: Ja.
0: And she can dream about you, of niet?
1: Jazeker.
0: Mooi is dat, hè? Dromen over je vriendin.
1: Ja?
0: Ja. Ik kan erover meepraten, hoor. Hey. Daar gaat deze plaat over. Van de Streets of Fire. Dire Straits.
1: Hoor je me nog?
0: Dag, René.
1: Hoor je me nog?
0: Ja, tuurlijk. Luister eens ook.

0: Zo, je hoorde even het geluid van onze zenderkoeling. We zitten hier te lachen, want er is hier een technicus. Dat is wel lachwekkend. En die technicus is dit even langs boer Jansen geweest. Ja, wie heet er nou Jansen, zou je zeggen. Maar die boer heet dus zo Jansen. En die heeft kippen en die heeft één ei meegenomen. Oh, en nee, toen vroegen wij, wat moet je met één ei? En nou zit hij hem te bakken op de zenderkoelingsplaats. Die wordt normaal gekoeld door water en nu dus door een ei. Goed, wat hebben wij absurde technici? Volgens mij hebben ze een beetje te veel pils op. René,
1: ja?
0: Die pils hadden we van jou, hè?
1: Nog steeds?
0: Ja, nou, de laatste is net door de zendertechnicus opgedronken toen hij het eitje bakte op de zenderkoeling.
1: Oh.
0: Hé, het is zo, fans mogen alleen hier komen als ze wat te drinken meenemen.
1: Maar dat is wel lekker.
0: Jawel.
1: Ja.
0: René, weet je wie dit is?
1: Nee, niet meer.
0: Nee. Orchestral manoeuvres in the dark. You know like hey. René, dat rijmt. Speciaal voor de Hoogovens. Dag Hoogovens. Jullie kunnen bellen over 1 minuut, dan hangen we ons. Nee, over 1 minuut, 60 seconden. Kan de Hoogovens bellen.

0: draaien met de ding, zei de technicus. En dat doen we. De Hoogovens kunnen nu bellen, want we hebben nu opgehangen. 02206-4813. Alleen voor de Hoogovens. Hallo, Hoogovens. Oh, moeten we iets van de oren afnemen natuurlijk. Ja, hallo?
1: Geen Hoogovens, het is Master Radio.
0: Ja, Master Radio, jij zit hier met de Hoogovens.
1: Ja.
0: Je mag...
1: Je moet hier in de mee.
0: Haarlem. Technische post Haarlem. Nu even contact opnemen. Attentie, technische post Haarlem. Nu even contact opnemen met Studio West Nederland in Egmond. Dringend.

Dit is Night Fever Special. En luisteraars, u luistert naar een live uitzending. Het is 37 over half 1. De uitzending gaat echt beginnen om 1:15. We zijn hier nog even druk bezig met al het materiaal van de Rolling Stones goed en wel in orde te brengen in de studio aan kant. En om 1:15 dan begint Night Fever Special. Nog meer special te worden. Yeah. Wow. Dit kunt u wel.

0: watch that, watch this.
1: Is the happy, happy monster sound one step behind en 33 toeren naar achteren. Dat is de automaattechnicus. Ik even terughaal. Het is nog even een beetje provisorisch tot 1:15.
2: To move your feet to the rockin'est rocksteady beat of madness.

0: 20 jaar geleden.
1: Het is kwart minuten voor kwart minuten voor 1. En ik ben een beetje... Ik ben allemaal niet moe. Ik ben springlevend. Ik ben zo springlevend dat ik veel te veel adrenaline in mijn bloed heb. Wat betekent dat ik allemaal dingen gek ga zeggen in de opwinding van Night Fever. Want Night Fever betekent beleving. Wij gaan de nacht beleven zoals u hem nog nooit heeft beleefd. Dat was Ruud van Heemskerk. Die is gebleven om voor u. Straks, samen met Felix Spits en Urbanus, tussen 2 en 4 een fantastisch programma voor jou te bezorgen. Want het is vrijdagavond en morgen kan je uitslapen. Dus, hè?

speciaal voor iedereen die luistert vanavond. Om je wakker te houden, want op nachten als dit moet je wakker blijven. Wat je ook doet. Je kan ook bellen. 02206-4813. Voor alles wat je wilt zeggen. We houden geen phone in. Ja.

0: We kregen net een bericht van onze parlementair weerkundig medewerker uit Heilo. Het is momenteel plus 4 graden Celsius. Dat betekent dat het niet meer vriest.
1: Baris.
0: Ja, wat is het?
1: De play loopt weer door.
0: Loopt de play door? Dat moet gevierd worden. Allemaal vrolijke platen vanavond. De play loopt weer door hier in de studio. In de Egmondse Duinen. We fluiten allemaal even mee, boys. Fluiten.

104, 104. On your radio. 10 to 1.

0: Okay, everybody, now you're going to really hear something. Here is the number one instrumental group in the whole world. They have had more hits than any other group around. And here they are, the Benchers!
1: Live in the studio from West Nederland, the Benchers. For you. Yeah. Het stroomt hier helemaal vol, met z'n allemaal. Luisteraars. Wij brengen tot 4 uur entertaining voor jou. Als jij het vreselijk vindt, moet je nu bellen. 02206-4813. Als je het goed vindt, kan je ook bellen. Kom nu in de uitzending en geen phone in. En het is vooral

sterk in elk merk, geopend bijna de gehele week, dat is Garage Middelbeek. U vindt ons aan de Rijksweg 51 tot 53 te Limmen. Wij verkopen nieuwe en gebruikte auto's. Ook hebben wij een goed geoutilleerde werkplaats en spuiterij. Komt u eens langs in onze meer dan 1000 vierkante meter grote showroom. Wilt u zeker en veilig sturen, dan kunt u ook bij ons een auto huren. U vindt ons aan de Rijksweg 51 tot 53 te Limmen. Wij zijn geopend van maandag tot en met zaterdag van 8:30 tot 5:30. Ons telefoonnummer is 02205 1445.

0: Wij gaan even een spelletje doen. Als u weet wat geoutineerd is, moet u nu bellen. 0220648813. Als u het goed heeft, draaien wij een plaat voor u. Wat is geoutineerd? Het is 57 over 0. En wij gaan door met Heartbreak Hotel. Geschreven door onder andere Presley. Die wij dus rond deze tijd herdenken. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slapping my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off my blue shoe. Did say not you look, step on my blue suede shoe. Did not wish you had a schooner, Elvis Presley.
1: Yeah!

0: burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar.
1: Ik kan mijn huis verbranden. Kar in de prak rijden. Maar blijf van mijn schoen af, dat zingt hij. Mijn blauwe zweren schoentjes. Je kan alles doen, maar blijf van mijn schoen af. Rocket. Rocket. Rocket.
2: Yeah!

Weet u wel wat dit is eigenlijk? Dat zullen we u even vertellen. Live. Want wij maken alles altijd live, bijna alles. Dit is Radio West-Nederland. Of wist u het al?

0: Hij is afgelopen. En wat zei jij toen daarachteraan, waarde heer Ruud van Heemskerk?
1: Knallen met dat gekke ding, ja.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Sam, Sham en de Faro's. En ik probeer Willem en de Pace Shakers even scherp te zetten, maar dat lukt niet. Dan pakken wij de derde pick-up en daar staat dit op. Je luistert naar Radio West Nederland.
1: Rustig, wees nou niet zo kwaad. Laten we 104
0: FM.
1: Even rustig bespreken.
0: Dag Amsterdam, dag Hoogovens.
1: Om je zo op te winden.
0: Ik wind me niet
1: nou
0: op.
1: Een klein beetje rustig aan.
0: Ik doe rustig aan.
1: Pak nou even neer.
0: Nou, ik zit al een uur.
1: Luister nou even naar mij.
0: Nee, naar mij. Dat de mensen kunnen bellen.
1: Stop nou met die razen.
0: Maar niet vanavond.
1: Laat me nou even aan het woord. Voor je me straks nog vermoord.
0: Ja, of je niet weggaat wel. Of duin weg. Hey, hey.
1: Niks aan de hand.
0: Au.
1: Schreeuw toch niet steeds moord en brand. Brand, schat, maak nou niet zo'n stampij. Luister nou even naar mij. Nee! Niet doen! Luister nou even naar mij. Heb toch eens wat medelijden. Schatje, ik hou toch van jou. Heus, ik was jou niet ontrouw. Ik beloof je, het zal heus niet meer gebeuren. En ik zal voortaan op tijd thuis zijn. En ik zal echt niet meer met die jongens een borreltje gaan halen zonder dat jij het weet. En ik zal van nu af aan heel braaf zijn. En ik zal de vuilnis bak buiten zetten en met de hond uitgaan en een bloemetje voor je meebrengen. En je mag ook die nieuwe jurk kopen en een nieuwe hoed en ook die nieuwe bontjes. Maar doe nou een klein beetje. Zet die stoel nou weer neer. Ga toch wat minder tekeer. De buren die luisteren mee. Voorzichtig nou met de tv. Pas nou op met die spaas!
2: Radio is
1: de kaart te doen met die uitspraak! Voor voorzichtig nou met die man! Laat het aquarium nou staan! Wat doe je nou met een geweer?
3: Hallo!
1: Doe nou weg, daar komt ongelukken van! Kijk uit, je breekt met been! Wat heb je daar nou voor een ding? Gooi weg!

Let's rip it up, man. Night Fever Special. Dit is Levend Radio, 104 FM, voor een levende wereld. Dwars door de donkere nacht naar jou.

3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1. Met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een,

0: Zo, Spits, hoor je dat? Ik heb de verkeerde hoofdtelefoon op. Wat klink ik gek, het lijkt wel weer of de UFO. Er zit hier een jongen achter me, die heet Felix Spits. En die wist geen eens dat hij hierin meezong. Hoe kan dat nou, Felix? Met stomme verbazing kijkt hij met zijn grote paarse ogen,
1: Wel nee!
0: Nou ja, ziet u dat er niet?
1: Je hebt gewoon veel te veel cola op jij.
0: Oh, nou goed. Ik ga even dit nummer vertalen. Dat is van Plastic Bertrand. En dat vertaal ik uit het Frans. Het is een hele goede tekst, vind ik. Echt met een diepere betekenis.

0: jullie even je mond houden? De microfoon staat open.
1: Hier, midden in de Egmond duinen, tussen de sneeuw, is dit... Wat wou je zeggen?
0: Blurren, blurren, blurren, blurren.
1: Yeah.
2: 3, 2,
1: 1, min 1. Hat. Shat. Voor de liefhebbers dan. Vlak naar Christiane F. Woe.

0: Zo, vond u dat een plaat of niet? Waar u ook bent. Waar zouden de mensen zijn eigenlijk?
1: Bij de radio
0: in bed. Dat zijn de meesten. En er is dan ook een stel van de Helders Bewakingsdienst. Belde laatst op. En bij de Hoogovens. En op de Booreilanden. En mensen uit Amsterdam belde laatst op. En vanavond is het lekker stil met die telefoon. Wat is een goeie? Ja, jeetje, dat hoor ik aan die kraantjes. Ik zet eerst die andere even op. En dat kent u vast wel. Nee, dat kent u vast niet. Dat is Kraaienveld. Het heet nou de Bintangs in een andere formatie. Woe!

allemaal leven. We houden je vrolijk. We houden je wakker. Optimistisch. En muzikaal. Ja. 104, if you want more.

Dat was het tijdsein van niks meer of minder dan 13:30. Dat betekent dat wij doorgaan. Night Fever special met een muziekspecial dat ik nog hoort. Het gaat achter elkaar door.

creepy. No, ik drink nog een kopje koffie op en dan gaat het weer.

Living to the radio. Ja. Yeah. De verbinding werd net verbroken van de telefoon. Ik dacht dat spitsen deed, maar die stond aan de andere kant.

Oh, wat doe je nou? Oh, Spits, wat deed je nou? Oh, de tractor hier een rood weg, want Spits die trapte op de staart. Van iemand. Wow, wij gaan even lekker door. Het is 1:30 geweest. Spits gaat naar huis, want... Ach...

0: speciaal op verzoek van Ruud of Master Radio even wil bellen. Voor enige technische delinquenten. Wilt u even ballen in uw buik? Moet u even goed luisteren naar dit stemmetje.
1: Dit is Radio West-Nederland.
0: Oh, de kerk. 33 over 1.
2: Come on everybody.
0: Come on everybody. Handen klappen. 3.
2: I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this.
0: We're gonna do the twist.
3: Yeah.

0: Zo, nee, maar inderdaad. Master Radio, als je luistert, Ruud wil nog even wat tegen jou zeggen.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Wat moet ik zeggen? Je zei net, ik wil, want jij wil weten wat hij over jou zei.
1: Oh.
0: Of jouw programma, je wil kritiek horen. Of complimenten horen. Want Ruud Heemskerk van Heemskerk heeft vandaag zijn debuut gemaakt op Radio West Nederland. En een goed debuut, want het is in goede smaak gevallen overal. Jawel. Ha. Ja, maar goed. Nee, dat zei ik niet, Ruud. Dat zei ik niet. Dat mag ik niet zeggen. Oh, wacht even. De automaat is kapot. Nu doet hij het weer. Deze kun je lekker meegallen, maar het is een hit geweest.

0: Buddy Holly was dat en niemand minder. En de burgemeester is nog steeds aan het stampen. Wat een herrie, hè? Jemig. Allemaal een beetje te stampen hier. Wij gaan lekker door met Radio West Nederland. Oftewel...
1: Radio West Nederland.
0: Ja, dat zei ik net. Gaat er niet alles teken zeggen? Jemig. Wat zie jij ervan, Ruud?
2: Ja.
0: Oh, dat zei hij dus. En jij, Felix? Dat zei Felix. En wat zei... Zet, er is niemand.
3: Hoppa!
0: Hoppa, er stond nog iemand. Hier,
3: ja, altijd.
0: Op de tafel.
4: Dit is het Lucifer-doosje. Oftewel... Match.

0: ons best doen voor jou, Ruud. En kom een bak koffie halen.
1: Ruud, dat doe ik.
0: Ja, oké, okay, hartstikke leuk.
1: Zeg, hoi.
0: Hey.
1: De mazzel.
0: Ja. En als je nog even...
1: succes aan die kant, hè, daar.
0: Ja, hartstikke bedankt.
1: Jongens,
0: tot kijk.
1: Doei.
0: Doeg, doeg.
2: Ruud, doei, hè.
1: Yo.
2: Ruud, doei, hè.
0: We gaan even leren, we gaan leren piano spelen. En dat doen we dan in ieder geval met Russ Conway.

0: kunt nog steeds bellen 022206.
1: Nee, daar word ik op moe van.
0: 4813. En belt u nu, belt u nu. Alsjeblieft, belt u nu. Want wij hebben het ontzettend gezellig hier in de studio. Booreilanden, Rotterdam, Amsterdam. Mensen, vrienden allemaal bij elkaar. Belt u maar gewoon 022206. 4813. En onze technicus pakt hem even aan. En dan bent u gelijk rechtstreeks in de uitzending.
1: Ja, met Radio 1.
0: En u kunt de groetjes doen.

En u luistert nog steeds naar Radio West Nederland aan de 104 MHz FM in stereo. De programmaleiding is helemaal op dit ogenblik in handen van Ruud van Heemskerk. Met Urbanus als technicus. De telefoon is op dit ogenblik net weer eventjes beschikbaar. 022-06-4813. Pak hem maar even snel. En de plaat is tevens ook afgelopen. De volgende schijf knallen we er gelijk maar even achteraan. Oh, de beuk erin. Dit is er eentje van normaal. Een high kiki goo woman. Wordt het toch nog gezellig allemaal vanavond.

0: Maar één van hen ben ik van die 800 gulden. Hier is Armand. Nee hoor, maar het is allemaal dol hoor. Nog steeds die antieke kast is nog steeds te koop.
1: Je komt binnen en je stikt erin de roken.
0: 025 10 42 3 dubbel 9. Dan na 6 uur. Mag u even die kast komen weghalen. Kom maar liefst 8 meertjes.
1: Voelt zich interessant.
0: Nou, een klein zacht prijsje natuurlijk.

0: Oh, I'm gonna love you too. En dat zeg ik de, zeg mijn vrouw ook altijd tegen mij s'nachts.
1: Nou,
0: als
1: ik
0: in bed lig.
1: Het
0: baan is hier. Die is helemaal over zijn toeren vanavond. Maar goed, één van hen ben ik. En het werd gezongen door Armand. En we gaan eventjes een verzoekplaatje draaien. Buddy Holly van die meneer die net belde. En dat was Ruud geloof ik niet hoor. Nee, maar goed, dat maakt niet uit. Buddy Holly en... wat was het ook weer? Oh ja, I'm gonna love you too. Ah, ja. And I'll give you a big fat kiss.
1: Nee.
0: Niet?
1: Stop.
0: Wat, doe je het niet goed? Hij is uit.
1: Ik heb de verkeerde opgezet.
0: Oh, hij heeft de verkeerde opgezet. Oh nee. Een 2 uur lang verzorg ik zijn plaat en dan is het andersom en dan loopt het helemaal in het 100. Wat moet je nou met zo iemand, hè? Ik zou zeggen, bel je gewoon maar 02206 en 4813 en pak hem even bij zijn huid.
1: Doe die stekker eruit.
0: Doe die stekker er nou maar in. Hé, hey, waar is mijn galm? Hé, we zullen eventjes ons best doen voor jou, hè?
2: Ja, doen we.
0: Voor elkaar? Ja. Ja? Oké. Okay.

0: Verschrikkelijke mooie plaat om even naar te luisteren. I'm Gonna Love You Too is een opname van Buddy Holly. En dat is wel een speciaal verzoek. En zo zie je maar weer, zo kom je toch aan je trekken. En dan kun je toch nog de groeten doen.
1: Ik zoek je vanavond hoor.
0: Via de telefoon.
1: Want
0: en,
1: ik heb geen zin om te zoeken.
0: Urbanus die...
1: Dat doen wij ook alleen op zondag.
0: Je bent werkschuw. Je moet, laten we het nou leuk halen. Laat de luisteraars nou even bellen. En dan mogen ze een plaatje aanvragen.
1: Nee, dan mogen ze de groetjes doen.
0: De groetjes doen?
1: Ja, de groetjes doen.
0: Nou,
1: ik ga geen plaat zoeken.
0: Oké, okay. De groetjes mogen u altijd doen via Radio Noord-Nederland aan de 104 MHz FM. En het allemaal in stereo. U hoeft alleen maar te bellen 022-06-48-13.
1: De stekker eruit, geloof het dan maar.
0: Nee, die stekker zit erin. Echt hoor, belt u nou. Heel leuk, heel leuk. Kom, we gaan even een plaatje draaien. Zet hem maar ietsje harder, dat klinkt altijd veel beter.
1: Nee, ben je nou... Ik was nog niet begonnen, dat speelde jij je maar.
0: Je bent dronken of je, bent, je valt om van de slaap. Eén van de twee.
1: Komt ie, 1, 2.
0: Wordt het toch nog gezellig. Dat loopt... Nee.
1: Ga maar even buiten, Pietje.
2: Ja, maar dan heb ik geen zin. Ga maar even in de mast zitten.
0: Ja, ik weet het allemaal wel, maar smelt maar even een emmertje sneeuw om en spoel dat er maar doorheen. Lloyd Cole en de Commotions.
1: En
0: oh nee, alles loopt weer in het 100. De Rattlesnakes waren dat.
1: Alles loopt in de 104, zeggen we altijd.
0: In de 104, inderdaad. 104, if you want more, zeggen ze altijd hier al bij dit radiostation. We gaan eventjes terug, dan gaan we ouwe. Opname van de Coldenhearing. En dat was de titel, I Do Rock and Roll. Omdat wij daar zo vreselijk van houden. Mocht u nog even willen reageren op rond de klok van 2:30, kan het altijd nog wel eventjes hoor. 022-06-48-13. Is die stekker er nou echt uit of zit dat? Je ligt het. Ik ga het zelf persoonlijk controleren.

En dat was hem dan, I Do Rock'n'Roll, opname van de Golden Earring. En we gaan eventjes een stukje rock'n'roll draaien. Vrienden van Radio Noord-Nederland, hier is Rock Explosion and the Shaking Hearts. From the LP Dynamite, hier is...

En in Griekenland zeggen ze dan altijd: hoppa!

Dat loopt even wel helemaal uit de hand vandaan als het zo doorgaat. Goed, het was in ieder geval een Rock Explosion en de Shaking Hearts en Dynamite. En ben ik. Het nummer werd in ieder geval ook wel gezongen door Bill Haley en de Comets. Go when the Saints go marching in. Hier is David Bowie. Voor de liefhebbers onder ons. Vrienden van Radio Noord-Nederland. Goedenacht. Het is 3:05.

0: Truus? Annelies of Monique?
1: Tanja,
0: Anja. Dus Apie maar een naam heeft natuurlijk. Ja, het zou best wel leuk zijn als er iemand ons zou bellen en die zou zeggen van, nou, ik zit hier met een kroketje op jullie te wachten. Dat lijkt me nou wel leuk. Dan stappen we gewoon in de auto en dan gaan we er even persoonlijk naartoe. Snakbaar van de molen. Oh, waai, zijn jullie nog open? Kunnen we eigenlijk wel doen, ja.

0: Zo, Tonight was het in ieder geval van David Bowie. We zijn ietsje te laat, maar goed, dat maakt niet uit. Zet hem maar aan hoor, dan kunnen we even luisteren naar allerlei lekkere snacks.
1: Laten we ons wel bezinnen. Eet friet in Egmond.
2: Binnen, dat kleine dorpje bij het strand, verkoopt de beste friet van West-Nederland. We weten het allemaal, de lekkerste frikandel speciaal. Weet u het wel? Bij Snackbar van de Molen de beste frikandel. Zo is het maar net.
0: Ah, lekker.
2: Super kroket. Ga niet op reis zonder ijs.
1: Nieuw.
2: 6 stukjes kipnuggets met 2 dipsauzen. Slaschotels, borrelhapjes en halve kip van het spit. Warm aanbevolen bij Snackbar van de Molen. Appartijlaan 2, Egmond. Binnen. Openingstijden maandag tot en met vrijdag vanaf 4 uur. Zaterdag en zondag vanaf 1 uur. Woensdags gesloten. Telefoon 022 06 1714. Blijf niet langer dolen. Ga meteen naar Van der Molen.

Zo, de Stokman van de Molen staat altijd paraat voor een lekker kroketje of een frikandelletje. Zo. Dus maar even dat je het weet. Zo, we gaan eventjes een... talk it over in the ladies room. Inderdaad. Dus Curti en de Boombox. Let's talk it over in the ladies room. En we houden wel van om over meisjes te praten. Vooral speciaal in een dames toilet natuurlijk. Nou, niet alleen praten hoor, er moet ook geen woorden maar daden, zeg ik altijd maar. Er moet ook wel wat gedaan worden. Een lekkere frikandel erbij en op een kroket. Gaat erin als koek. Met een sausje, met een pap.

Urbanus, ben je uitgelucht? Oh, en het dooit ook nog. En wij kunnen het weten, want wij zitten midden in een woestijn. Oké, tot zover in ieder geval de cutie in de boombox. En let's talk it over in de ladies room. Met de frikandel en de kroketje speciaal. En we gaan verder met de volgende schijf. Hier is de scheithuisband, oftewel de shithouse band. We draaien eventjes kant 1, nummer 1, Sentimental Journey.

0: De microfoon in mijn slaapkamer staat open.
1: Oh, doe hem dan dicht.
0: Ja, hoe dan?
1: Gewoon dat rechte luikje.
0: Oh, zo.
2: Nou, dat achtergrondmuziekje, dat lijkt wel verdomd veel. Dat is een beetje gepikt hoor, van mij van... Hoe heet die gozer ook weer? Rus Conwell. Het lijkt wel een oude pianola vanuit de jaren 50 vandaan. Oké, in ieder geval een opname. Ja, de naam zegt het al, de Shithouse Band, de Scheithouse Band. En ze maken inderdaad leuke muziek. Sentimental Journey. Je moet ervan houden, je moet er even bij blijven. Ik zou zeggen, we gaan gewoon even verder met wat...

My Boy Lollipop. Hier is Kleine Millie. Over frikandellen gesproken. Misschien kunnen we het ook wel met een lolly af vanavond.

0: Nou, u zult het haast niet geloven, vrienden. Het is 3:10 en een anus valt bijna om van de slaap. Maar goed, hij moet over, in ieder geval morgen of straks om 12:00 moet hij alweer een plaatje draaien. Hij is eigenlijk wel zielig. Je haalt even dat kluitje stof eraf. Er zit een bolletje stof onder. Ik weet niet wat je opgezet hebt nu, maar...
1: Hey, als er nou een leuke dame is die als tegenprestatie voor onze uitzendingen... Hmm. Nee, dat bedoel ik nou niet. Even een lekkere appeltaart wil bakken. Gewoon. Hè? En dan opstuur. Nee, alleen maar een appeltaart wil bakken. Ruud?
0: Waar?
1: Ruud?
0: Je temme monoploe, waar is hij? Oh.
1: Nee, ik heb... Are you lonesome tonight?
0: Wat lief.
1: Bak een appeltaart tonight.
0: We worden...
1: Stuur hem naar Radio West Nederland, postbus 27. Echt van binnen. U belt ons dan even op en dan vertellen wij al waar u hem mag brengen.
0: Ja, we worden hier zo...
1: Een appeltaart bakken.
0: We worden hier zo...
1: Morgen als boter. Kunt u hem brengen.
0: Ja. Nou goed, we gaan maar eventjes schuifelen
1: dat
0: dan.
1: Dat krijgen die zeelieden ook, hè, op zee. Dan
0: moet je luisteren.
1: Dan hangen ze ook allemaal
0: poven. Are you lonesome?
1: Jou alleen zitten.
0: Are you miss me tonight? Speciaal voor de Elvis Freaks.
2: Are you sorry? We drifted.
0: Heb je niet een van een heel lekker rustig plaat? Ik heb er wel een, joh, in mijn koffertje. Zal ik hem pakken?
1: Wat dacht je dat dit was dan?
0: Ja, nog een, nog langzamer. Heb je dat?
1: Jemig.
0: Tegen Chanté Monoplou aan, zoiets.
1: Ja, maar...
0: Heel romantisch.
1: Dan moeten we toch even iemand even om mee te dansen. Ja, goed.
0: Ik dans wel even met je.
1: Nee, ik ze... ik ga even weg.
0: Oh, dan gaat hij nog weg ook. Oh, wat vervelend is dat nou toch. Dan gaat mijn danspartner.
3: Oh, ik heb het luisteren weer even open gedaan, arme Ruud. Er ligt hier een meisje naast me, dat heet Marietje. En die wil ook wel met jou dansen, zei hij. Doeg.
0: Nou.
2: Tell me, dear. Are you lost?
0: Oh, je hebt een lachversie opgezet. Oh, dat gaat niet goed. Ik zoek even een romantisch nummer, als je het goed vindt. Even gauw tussen de bedrijven door.
2: Je niet pas play op. Oh God. Oh man, I take it.
3: Kom maar, roep de microfoon staat nog open.

0: Dat gaat niet goed. Ik zoek even een romantisch nummer, als je het goed vindt. Even gauw tussen de bedrijven door.
1: Je neus pas play op. Oh God. Oh man, I tell you.
2: Kom maar op, de microfoon staat nog open. Doeg.
1: And I had no cause to die. Swing it, baby.

0: ça va.
1: Are You Lonesome Tonight? Een uitstekend opgenomen nummertje van Elvis Presley. Over romantisch gesproken, we gaan even romantisch plaatjes draaien. Oh. Mm. Oh. Ligt u op dit ogenblik lekker fijn in bed? Luidsprekertje tegen het oor aan. We gaan, weet je wat ik ga doen? Ik heb thuis nog een heel leuk boek met sterrenbeelden en zo, hè?
2: Ja, boekje dan in mijn vraag.
1: Ja, ik heb ook keiharde porno, maar goed, dan laten we het daar nou niet even over hebben. Ik heb over sterrenbeelden. Kunnen we wel sterrenbeelden gaan voorlezen hier al? En dan gewoon die mensen gewoon erop wijzen wat 1985 hun brengen zal. Dat lijkt me wel leuk. Oh, ben je ook deskundig?
2: Oh, ben je ook deskundig?
1: Ja, wat voor sterrenbeeld ben jij? Wat voor sterrenbeeld ben jij?
2: Ik ben een boogschutter.
1: Een boogschutter? Dat is in welke maand? December, ja, hoe kon ik dat nou vergeten? Ja, ik ben een leeuw. Ik ben heel romantisch aangelegd. Vandaar ook dit plaatje. Ja, is leuk. Dat gaan we doen. Volgende week neem ik een boekje mee. Wil je ook in de uitzending? Zeg maar even wat. Hij staat open, dus.
3: Ja, hallo. Ja, ik wou nog even zeggen dat ik ben dus maagd. Ja.
1: Oh, dat komt goed uit vanavond dan, want...
3: Dag!
1: Maar ik kan zeggen wat je wil, we zitten aan een fijne plaat te luisteren.
4: Ja, hallo. Ben ik in de uitzending.
2: Hey, yo.
4: Ja, geen zeik. Nou, ik ben dus het boek. Ja. Hey, de mazzel.
2: Dag, Joop.
4: Ja, dan ga je eigenlijk altijd de radio zeg, joh.
1: Nou, fijn. Dat was dan Joop nog even tussendoor. Ik heb er een paar uitgezocht. Ze liggen daar, dus mocht je er nog wat voor voelen. Volgens mij vinden de mensen het wel leuk als wij even een paar rustige plaatjes draaien. Goh. Al die rock'n'roll van vanavond, daar wordt een mens slaat helemaal op hol daarvan.

0: Reizing met kikkers.
1: Nee, zelfs. Toch?
0: Ja. Want ik merk over kikkers van wel leuke dingen te vertellen. Nou, wat
1: dat
0: toch
1: is gepikt. Ik vind dat ook alweer gepikt. Want toen de tijd was er een tekenfilmpje met Roger Clover met Love is All. En hij doet het ook alweer met kikkers en zo. Ja, echt hoor. Maar ja, goed. Toch wel even leuk om naar te luisteren. Party up.

0: plaat.
1: The Mesh. Suicide is painless. Zelfmoord is pijnloos. Tenzij je natuurlijk een afschuwelijke middelen ter hand neemt natuurlijk. U kent het ongetwijfeld vast nog wel van radio en tv. Urbanus, zet even...
2: Radio en tv, Radio West-Nederland.
1: Radio West-Nederland, of inderdaad. Heeft u brood nodig, inderdaad. En wij, ik lust eigenlijk ook wel een brood. Heet je Swarma toevallig hier in de buurt?
2: Ik heb alleen bruin brood.
1: Bruin brood.
2: B2.
1: Bruin brood met de kom water.
2: Een kom water?
1: Ja, ik voel me net in een gevangenis hier al.
2: Dan moet ik wel sneeuw smelten.
3: Wij hebben wel water, luisteraars. Gaat hij namelijk niet bang worden. Dit is Paul McCartney. En die zingt over kikkers. Nee.

0: Jongen slaapt hier in de kelder, in de platenkelder hier onder de studio. We hebben een platenkelder en in die tijd van oorlog wordt het diep gevroren. Dan blijft het bewaard van het nageslacht. En dan slaapt de jongen in en dan doet hij af en toe het luikje open en...
1: Oh ja!
2: Pietje, gaan naar bed.
0: En goed.
3: Daar stoppen we ook altijd die frikandellen en kroketten in om ze goed te halen.
0: Ik heb nog een mop van 99 nonnen die gingen naar de snackbar. En toen zei die hoofdnon van... Heeft u echt een hele frikandellen? Ja. Ze hoefde niet gebakken te worden. Toen zei die man... Nee, we hebben kopen ze alleen in de doos met 100. En toen zei die hoofdnon...

0: Lekkere plaat om naar te luisteren, hè? Of niet soms. We zijn opname van Else Plaai en All Out of Love. En Urbanus is inmiddels al wat lekkers voor me aan het klaarmaken in de keuken. We hebben in de studio hebben we nog een aparte ruimte helemaal ingericht. Speciaal voor allerlei lekkere hapjes klaar te maken. Vooral als we er zelfs geen tijd voor hebben in de zomermaanden. Komen we er altijd een paar leuke meisjes. Die maken altijd wel iets lekkers voor ons klaar. Ja, dat krijg je dan als je eenmaal in de studio werkt. Heerlijk is dat gewoon. Een heerlijk beroep. Ik zou mijn hele leven er wel aan kunnen wijden. Ik heb er inmiddels al 15 jaar op zitten. Dus wat dat dan gaat, kunnen er nog wel even een paar jaartjes aan vast. Even kijken hoor. Smokey Robinson en nog wat. En ze zingen The Tears of a Clown. En die heeft Urbanus opgezocht. Zo dadelijk even terug met nog eens een mooie plaat.
1: Wat is er aan de hand, luisteraars? Wij doen al zo vrolijk.
2: Maar wij huilen ook wel.
0: Ik zit tussendoortje.

The Tears of a Clown. Smokey Robinson. En The Miraculous. Toch heeft die Urbanus nog wel een beetje smaak. Alle gekkigheid op een stokje. In ieder geval, wij bij Radio Noord Nederland. We maken er gewoon wat van hier. Ruud van Heemskerk in ieder geval elke vrijdag van 5 tot 7 uur. En tijdens de middernachtelijke uurtjes zijn we altijd hier weer te beluisteren. Oké, tot zover dan Smokey Robinson. En zoals beloofd zou ik er eigenlijk nog een paar mooie plaatjes draaien. Waar onder andere deze plaat ook toe behoort. Hier is Scott McKenzie. Herinnert u zich deze nog? Het gaat over San Francisco.

0: Ja.
1: Ik nu dan?
0: Nou, eerst even de galm even uit zo. Even de mond leeg eten, want we hebben een overheerlijk broodje hebben we hier. Oh, dat hou je niet voor mogelijk. Zo, het laatste stukje is het door
1: elkaar. Het recept van de week zijn we nog vergeten.
0: Oh, ik zal even wat geluid aanzetten, dan kunnen de mensen je horen.
2: Het recept van de week zijn we vergeten.
0: Het recept van de week.
2: Het recept van deze week.
0: Dat kunnen we eigenlijk ook nog eens een keer doen.
2: Gaan we ook doen.
0: Ja, we hebben zoveel ideeën en luisteraars die weten af en toe niet.
2: Dat heb ik al ook gedaan, nou niet hier.
0: Oh.
2: Nou, dat werden ze. Nou, niet lachen. Recept uit de Tweede Wereldoorlog hadden we dan. Dus eigenlijk wel hadden we bloembollenslaatjes en zo.
0: En u wilt het niet geloven, maar ja. Ik heb hier een overheerlijk glaasje. En dan moet u me echt geloven. Een heerlijk glaasje limonade. Luister maar.
2: Dat klinkt als sinaasappel.
0: En dus, zo proeft het ook. Het is jammer dat de luisteraars niet mee kunnen proeven, maar misschien komt het ooit nog los.
2: Het recept van de week dus. Loop nu naar uw keuken toe en haal twee bruine boterhammen, boter erop en aardbeienjam erop. En dan een glasje ranja, die allergoedkoopste vieze troep, in een glaasje water erbij. En dan weer terug naar uw bed. En dan gaat hij in uw bed liggen.
0: Heerlijk.
2: En dan hap, hap, hap. Of als u bij de Hoogoven zit, of bij de bewakingsdienst, of een booreiland.
0: Die radio moet aanblijven, hoor.
2: Die ook maar even naar de kantine.
0: Ja.
2: Ja, die moet wel aanblijven natuurlijk, anders zitten we hier voor niks te eten.
0: Daarom. Zo zit het in elkaar. En we hebben in ieder geval geluisterd naar Scott McKenzie met San Francisco. En ik heb nog zo'n hele mooie plaat. Er lopen de koude rillingen je van over de rug. Ik heb het over Cliff Richard. En het is ook wel toentertijd gezongen door Jermaine Jackson. Die nu op dit ogenblik alweer in de tipperaden staat met Pia Sedora. Wat u ongetwijfeld wel gehoord zult hebben. Hier is Cliff Richard met het welbekende nummer Daddy's Home. Zo, ga daar maar eventjes voor liggen. Dan eet ik even ondertussen mijn broodje op. Tot zo dadelijk.

0: ga ik wel over zeggen, ja. Want ik mocht het eigenlijk niet zeggen, maar hij zei net, ik stik in mijn step in. Sorry. Dus deze jongeman, nee, hij heeft een step in aan.
1: Oh, daar... En dan was ik dan wel moet lachen, weet je. Dan krijg je het gevoel alsof je in je broek moet plassen.
0: Echt. Met je step in.
1: Ja, dat dacht ik net. En als ik daar dan weer aan denk, dan... Dan moet ik gelijk alweer aan een grammofoonplaat denken, want daar ben je gewoon disjockey voor, al die jaren.
0: Ja, maar zo'n grammofoonplaat is ook, wie meteen zo'n grammofoonplaat is, een grammofoonplaat.
1: en dan wil ik dan hem gelijk even laten horen. Ik ben gelijk aan het snuffelen gegaan. Zo, hier heb ik al wat, nummer 4, kant 1. Zit op dat ding.
0: Nou, wacht even.
1: Daar gaan we dan. 1, 2,
0: 3. En een half.
1: Zo. Hij staat, dit is hem, hij komt hier achteraan. Dan gaan we even naar luisteren. Ik doe het niet in mijn broek, maar ik doe het in een emmertje. Ja, en zingt u maar even mee. De Skiffelkroep.

0: Dat doen we even over, dat doen we even over. Wacht even, zet, hup, draaitafel uit, terug. Even een klein stukje. Ja? Oké. Okay.
1: Zo goed, maar drinken uit een glaasje.

0: doe het maar in een emmertje. Doe het maar in een tijl. En dat volgende plaatje, dat draaien we niet. Dat is een asbak van een plaat. Dat doen we niet. Dat doen we u gewoon niet aan. Maar in elk geval, Pietje, het zoontje van mij, dat is een zo'n akelig vervelende knul. Die, ja, die moet je af en toe moet je gewoon die een pak op zijn ros geven. En dan stop ik hem in een kelder. Maar ja, die kelder is zo groot met allemaal tochtige hoeken en gaten en zo. En dat kereltje, dat verstopt zich elke keer in. Maar afijn, ik ben al een hele tijd op zoek naar op dit ogenblik. Om dat kereltje dan weer te pakken te krijgen en zo. En ik zal toch eens even kijken wat die allemaal uithangt, hoor. Want,
1: hallo, ja.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Ja, Pietje, kom jij maar even tevoorschijn.
1: Hey, maar ik ben helemaal niet jouw zoontje, hoor.
0: Wat zeg je nou?
1: Ik ben jouw zoontje helemaal niet.
0: Nou, je maakt er wel een rotzootje van. Pietje, komt tevoorschijn.
1: Nou, je kan een pot op het scherm lekker zo.
0: Pietje, kom hier. Kom hier, kom hier.
1: Ja,
0: je bent een rat. Weet je, nee, we gaan zingen. Ik ga maar een liedje zingen. Hier is Jantje Koma voor u, want anders loopt het hier helemaal uit de hand. Met een rode roos. Rozen, zingt u mee, alstublieft, zingt u mee.
2: Rozen op trouw

0: ja.
1: Zingt u mee, de dames uit volle borsten.
0: Zijn je rozen, het zijn er echt veel. Ik heb lang.
1: En de heren uit de volle borst.

0: jaar.
1: 40 jaar.
0: Hatsé, schommelen en wiggelen naar. Dit is Radio West-Nederland. Goedemorgen.
2: De tijd bij Radio West-Nederland is 3 minuten over 34. 34 over 3.

0: We blijven een beetje in hetzelfde zang rondhangen. Ah, dat gaat goed hier bij Radio West-Nederland. Hier is Tom en Dick.
1: Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary.
2: Mary.
1: Vloeken en vechten gelijk.
0: Voor een man.

0: We gaan even een hele mooie plaat uitzoeken.
1: Cuba Ice, it's nice.
0: Voorlopig moeten we het hier even doen. Holland, ben je nog vreselijk mooi in je lentetooi.
2: In de haven ligt een schip op mij te wachten.
3: Mooi Volendam.
2: En ergens op de rol, daar staat mijn naam.
3: Met je hoogovens aan de horizon.
2: Het neemt me mee naar verre vreemde landen. Ik moet naar zee, ik moet er tegenaan.
3: Zeg niet nee,
2: wagon, ik ga je weer verlaten. Maar het afscheid nemen doet een beetje pijn. Holland, wat ben je mooi. Mooier dan ik kan zeggen. Veel mooier dan het mooiste woord kan zijn.
3: Kinderstaart.
0: Han Wellerdijk. Voor degene die het even wil weten.
4: Even vertaald.
0: Hij was live te beluisteren vanavond in Tapperij. De Stiefel Castricum.
2: Als ik straks een storm moet trotseren. Of de eenzaamheid die vaart een eindje mee. Dan zal ik ongetwijfeld aan je denken. Dat kleine brokje land daar aan de zee. Het dorp, de kroeg, ik zal ze missen.

0: Mooier dan ik kan zeggen. Huh? Veel mooier dan het mooiste woord kan zijn.
1: Oh, you are beautiful.
2: Oh ja.
3: Ja, dat is van Roger Whittaker. Ja.
2: Ik zei geloof niet aan mijn duim, tenminste. Dat,
3: dat doen we wel vaak, maar soms menen we het ook nog.
2: Ik zei geloof liever niet aan mijn duim.
3: Nee, laat ik altijd doen. Oké, okay, dat was dan Han Wieler.
2: Die ordentelijk radio.
3: We gaan even terug naar de kerk. Egbert Douwen, kom uit de bedstee, mijn schatje.

0: Nice music on KR1. Lekkere muziek op KR1. En wij hebben het hier over zonnecellen, want wij willen graag energiebewust uitzenden.
1: Alweer telefoon.
0: Ja, alweer telefoon. Nou, we draaien wel even wat, want het is vast weer rood of zo.
1: Met Ruud. Hi, goeiedag. Ja. Ik heb hem ontvangen. Ik had het ook ingeschreven op het internet. Dus ik krijg allemaal verschillende offertes van allerlei bedrijven. En ik zit nog te wachten op één offerte. En dan leg ik ze allemaal naast elkaar. En dan bekijken we het even. En dan pikken we er eentje uit. Dus we zijn nog niet aan een beslissing toe. En we kijken even naar de prijs-kwaliteit verhoudingen en zo. En, we moeten nog even een weekje geduld hebben. En dan weet ik meer. Dat kan u altijd doen, ja, geen probleem. Is goed. Oké. Fijne dag. Joe. Dag. Zonnepanelen.

0: Ja, hallo, met de uitzendbunker van KR1 Wereldradio.
1: Ja, je spreekt Boer Beres mee, hè? Ja. Ja, ik wil u even een fijne verjaardag toewensen. En nog gelukkige dagen erachteraan.
0: Oh, dank u wel.
1: Ja, ik heb niet veel tijd, ik moet zometeen hooien. Maar ik zou willen zeggen, een hele goede verjaardag. En merk er wat moois van, hè? Ook namens mijn vrouw Sientje. Bedankt, hè?
0: Dag, Boer Bartelsma.
1: Dag, hoor.

0: All right. Dit is K1 Wereldradio. En we hebben hier een plaatje. Die wordt aangevraagd door Barry per e-mail. En Barry die heeft wel eens een handtekening van jou gehad toen jij voor K1 bij de roadshow moest draaien. En dat was in Castricum.
1: Nou, dat is toch alweer lang geleden, hè? Zo zie je maar, dat je af en toe toch eens onderuit de la vandaan komt. Maar ja. Goed, nou, toch leuk dat hij even schrijft. Hey Barry, leuk dat je er geschreven hebt. En we gaan even je plaat draaien. Komt helemaal goed. En hier komt hij dan.

0: Dat was een lekker plaatje. Er is een UFO gezien door Angelique.
1: Oh ja? Waar?
0: In de lucht.
1: Ja. De lucht is erg groot, toch?
0: Ja. Nou, ze reed bij de Kemmerlandse Duinen. Ter hoogte van Wijk aan Zee. En daar zag ze dat. Dus ging van de zee af. Daalde die ergens neer in het land.
1: Oh, alweer telefoon.
0: Ja, alweer telefoon. Nou, we draaien wel even wat. Want het is vast weer rood of zo.
2: Dit is het grootste radiostation van Holland. Dit is

0: Dames en heren, jongens en meisjes, dan volgt hier een verzoekplaatje, aangevraagd bij onze speciale verzoekjesbalie.
1: Kermradio 1.
2: You see, a long time ago, when the earth was green,

Zitten jullie programma te luisteren, Bart en Ruud?

0: Dylan. Dylan stuurt een e-mail. En Dylan die schrijft...
1: Hij schrijft dat hij altijd regelmatig naar KR1 luistert.
0: Ja, dat is de bedoeling, Dylan.
1: Ja.
0: Ja, wat dat... moet je anders ermee?
1: Nou, gezellig toch? Ik ben blij dat je afgestemd bent. Blijf het doen, blijf schrijven.
0: Goed gestemd.
1: Ja.
0: En nu?
1: En nu gaan we draaien.
0: Oh, draaien voor Dylan.

0: Oké, we staan weer even buiten te presenteren, luisteraars. Buiten de uitzendbunker van KR1. Hello there, we are outside the bunker. Hoor je het nou?
1: Hallo.
2: Ik hoor je nou op links.
1: Dat is waar. Nou weer.
2: Ik hoor je op links.
0: Hallo. Oh, oh ja. Nou, zo, kijk, zo klinkt het dus als ik er ook
2: ja,
0: ben.
2: Ja, maar ik hoor mezelf nou niet meer. Even kijken. Moet ik misschien het volume...
0: Dat is raar.
2: Oh nee, ik heb het volume hoger gezet en nou hoor ik het wel.
0: Ja, nou hoor je ons... Ja, we zijn allebei ongeveer even hard.
2: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat jij harder bent.
0: Ja, dat is raar.
2: Ja, dat is heel raar.
0: Nou, we zoeken het wel uit. Draai eerst maar even wat muziek, Nico.

Dames en heren, de sneltrein naar Amsterdam Centraal, Schiphol en Leiden-Lammerschans van 16:33 vertrekt vandaag van spoor 14C. Herhaling

0: KR1 Radio Hortegolf 6285. Je luistert naar het programma De Nacht Express. Presentatie Ruud van Heemskerk.
1: Goed voor hart- en bloedvaten, voor het geheugen en de concentratie, maar ook bij ongemakken rondom de menstruatie en bij overgangsverschijnselen.
2: Joepie!
0: Reageren? Stuur een mailtje naar info@kr1.nl. Nogmaals, dat is info@kr1.nl.

0: Let op.
1: Ja, ik ben niet top 40 muziek van Radio 3. Ben ik gewoon flink saai natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.
2: Het komt er straks allemaal aan. Op KR1 Wereldradio. Vanuit de bunker.

0: Goed zo, we hebben hier Gerry. En Gerry, dat zo heet ze, is een dame. Hallo, ik ben Gerry.
1: Gerry maakt altijd veel herrie.
0: Nee hoor, ik ben 58 jaar.
1: Nou, dan doen wij het voor Gerry.
0: En ik woon in Beverwijk. En er praat steeds iemand door mijn aankondiging heen. En ik vraag een plaat aan voor iedere luisteraar van KR1, waar ik al zoveel jaren naar luister, vanaf sinds ik jong was. Dank jullie wel. Nou, hier komt-ie.

0: zo kwamen we met prachtig weer. Het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jong veulen.
1: Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zo'n kromme teut. Duitsland was bis du schön.
0: Nichtje Saar

0: Gisteren op de markt van Beverwijk stond de KR1 stand. En nou, er waren 12, niet zoveel dit keer, 12 promotieteam mensen.
1: Maar er zijn toch wel veel posters weer er doorheen gegaan. Want er waren toch zo'n, ja, zo'n 2000 posters.
0: Ja, maar er zijn er maar 800 verspreid gisteren.
1: Ja, maar goed, dat is toch wel heel veel.
0: Het is toch weer 800. Alleen in Beverwijk, hè?
1: Ja, en als iedereen maar voor zijn raam hangt, nou, 800 huizen. Nou, ik geef het je te doen, hoor.
0: Dat tikt aan. Ik zag hem ook, iemand had hem op elektriciteitshokjes geplakt en zo. Het was echt heerlijk.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Oh, nou is hij helemaal weg. 1, 2, 3, 4. Hallo? Hallo? Hallo?
1: Zo.

DJ can keep it up all night long.

0: Wat ook leuk is, is dat ik heb hier een knopje over bier drinken gesproken. En dan ga jij met dubbele tong praten.
1: Ja, bier, knop.
0: Hij is sowieso pas de pest. Ik ga gewoon muziek draaien. Heeft u daar geen last meer van?

0: kunnen wel een nachtuitzending weer gaan doen. Live. Ja.
1: Ja.
0: Net zoals nu.
1: Een nachtuitzending live, net als nu. Nou, ten eerste is het de vraag of het nacht is. Live is het natuurlijk altijd. Maar... ja, je ziet hier het verschil niet meer tussen dag en nacht in deze...
0: donkere bunker, ja.
1: In deze donkere bunker.
0: Hebben we eigenlijk wel een tijdklok hier? Even kijken. Nee, ik zie geen klok hier, joh.
1: Nee.
0: Hoe laat is het eigenlijk?
1: De klok is... die batterij die kan niet tegen het vocht.
0: Ja.
1: Dat is het is zoveel minuten voor en of na het uur. It's some minutes past the hour, listeners. This is KR1 World Service, wherever you are. And if you are listening and you can't understand what we just said in Dutch, then you're probably not Dutch.
0: That's right.

Met de vernieuwde wifi-mogelijkheid in de treinen is het mogelijk om ook in de treinen aan uw KR1 Kennemer Radio 1 verslaving te voldoen. Stemt u af op www.kennemerradio1.nl in de trein. Tot zover deze dienstmededeling.

Ja, het is altijd wel ergens avonds als je Wereldradio bent. De groeten aan alle emigranten in Canada. We krijgen een aantal mailtjes nu. Doe je best en zet hem harder, want hij schalt over het weiland daar. Leuk!

0: Jacoline, heb je daar wel eens van gehoord? Jacoline?
1: Nou, wel iets van een andere Ecoline heb ik wel.
0: Nee, dit is Jacoline. En Jacoline, die woont in Australië. Die is de dochter van iemand die 30 jaar geleden is geëmigreerd. Vind je dat niet leuk? En die stuurt nou een...
1: Waarom?
0: Een e-mail.
1: Waarom zijn ze geëmigreerd?
0: Nou, omdat ze in Australië wilden wonen.
1: Oh.
0: Ze hebben daar een bedrijf in groenten.
1: Oh.
0: Ja, vraag me niet waarom. Zeker omdat daar meer ruimte is of zo. Australië, ja, het schijnt best een leuk land te zijn.
1: Ook plantjes. Met plantjes dus allemaal weer werken ze.
0: Met plantjes, ja. Nou ja, of we een plaatje willen draaien. Dat gaan we doen, Jacoline. En doe maar wat. Mag ook Nederlands zijn. En ik luister natuurlijk ook veel Engelstalig.
1: Dus nou, dat doen we wel een plaatje van Doe Maar.
0: Oh ja, gaan we straks ook zoeken. Maar eerst draai ik deze even zo.

0: Hey jongens, gaan jullie weer muziek draaien, staat hier op de chat. We praten te lang.
1: Ja?
0: Nou, het staat, kijk.
1: Oh ja.
0: Nou,
1: wie schrijft dat?
0: Ja, weet ik veel. Draai maar even wat. Freddy, die schrijft dat. Nou, Freddy, we gaan weer wat draaien dan.
1: Freddy Hogezand uit Sappermeer.
0: Ik ga wat draaien voor je hem beledigd. Dan heb ik mijn luisteraar
2: Mien. Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: What do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: So what?

0: Dit is Ruud van Heemskerk. KR1.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Jongen, we hebben hier Hilbrand. Hilbrand. Hij is, Ruud schrijft nu Holbrand op de tafel. Nee, deze heet Hilbrand.
1: Oh ja.
0: Ja, ja je hebt mensen die Hilbrand heten.
1: Nou, dat kan.
0: Beste mensen, we hebben hier een groepje op kantoor en die willen deze plaat horen. Vraag me niet waarom, maar ze houden van Polonaise. En draai je maar voor ons, dankjewel. En dat gaat om het kantoor van Belastingkantoor in Haarlem.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Oké, okay, nou, ja, daar zullen we niet te veel over zeggen. Anders krijgen we...
1: een belastingaanslag.
0: Terroristen, want die plegen aanslagen.

0: Star. En we blijven lekker doorgaan. Deze uren heel veel fijne muziek op KR1 Wereldradio. We hebben hier ook Mariska. En dat is een trouwe fan. Die komt af en toe eens langs. En die wilde even een toespraak houden. Live on air aan alle hier aanwezige mensen. Dus ik zou zeggen, Mariska. Nee, die microfoon. Oké, begin maar. Nu.
1: Ja, nu wil ik iedereen bedanken die meegewerkt heeft om dit radiozender groot te maken. Ruud, Bart, ik weet het niet meer. Boy Bensdorp. En al die mensen die daar omheen staan, die grote kring van mensen, die willen dat dit zender in de lucht blijft. En we blijven doorgaan. Go for it!

0: Wat hebben we weer een mooi uitzicht vandaag.
1: Ja, ik vind het prachtig. Kijk eens even. Ja, we zitten hier in de bunker. En we gaan gewoon lekker door. Voor jou.

0: Nico is bezig. Waar is hij mee bezig? Met het luchtafweergeschut?
1: Nou, nee, dat is een net waar hij mee bezig is om die vogels op te vangen. Want die vogels die kruipen hier steeds in allerlei hoekjes en gaatjes en poepen alles vol. En we moeten steeds alles schoonmaken. En hij is daar nu een net aan het maken en, op die bunker om die vogels te vangen.
0: Nou, tot zover een live verslag van de bezigheden rond de uitzendbunker. Dankjewel. Ga jij nu ook de muziek starten?
1: Ja, ik start de muziekje wel. Hier komt hij weer.

0: spiegelplaatje van de week. Dit is die spiegelplatte der Woche. Dit is het spiegelplaatje, spiegelplatte, spiegelplaatje. Dit is het spiegelplaatje van de week.
1: KR1.

0: Goedendag luisteraar, wij gaan het hebben over drankverslaving. In ieder geval over verslavingen. Luistert u?
1: Ja.
0: Oké, dank u wel. We hebben een drankverslaving, we hebben een drugsverslaving, we hebben seksverslaving, we hebben alle soorten verslavingen wat je maar kan bedenken. Gokverslaving is er ook nog, zegt men, maar daar geloof ik niet in. Nu is er weer iets nieuws. Ja, zendverslaving is er ook geweest. Het is ook achterhaald. Men raakt ook heel snel in zijn kop gek door hoogfrequente stralingen en toestanden. Nu is de nieuwste verslaving. Eigenlijk is het een rage. Een rage, een wereldomroep weer. Zomaar uit de lucht gegrepen. Dat is Kennemer Radio 1.

0: ZFM Radio 1 was weer een lekker plaatje hier in de uitzendbunker. Fijn dat je nog steeds luistert, joh. En we hebben hier Mariska, die gaat even... Nee, dan moet je het doen ook. Wat je net deed. Die gaat even een liedje voor u zingen. Kom.
1: Mana, mana, tu-tu. Mana, mana, tu-tu-tu. Mana, mana, pu-pu-pu. Tu-tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu. Mana, mana, mana, mana. Manap,

0: dit gedicht dragen we op aan onze grote vriend Theo Brouwer. Theo Brouwer, jij met je zwoele blik, met je bruine ogen en je kleine pik. Jij met je kale klets en je mooie auto vliegt van hot naar her. Van links naar rechts, van oost naar west. Maar Theo Brouwer, deze piratenwond valt niet te dempen. Wij zijn en blijven piraats.
1: Dit is Kermen Radio 1!
2: Wereldradio. KR1.
0: Niet weg te slaan van de radio. Soms duurt het een maandje, soms een half jaar, soms een uurtje. Maar wij blijven steenvast draaien op de radio. Illegaal. En Theo, je pakt ze toch niet allemaal. Dit is
2: KR1.

Terwijl op sommige plekken van de wereld de temperatuur gaat dalen, beginnen de temperaturen hier te stijgen. We gaan er zo wat even aan doen. DJ Tony gewoon weer op je radio. We gaan met twee uurtjes verder. Ik had inmiddels wat mailtjes binnen van diegene en dat gaan we straks even allemaal behandelen. We gaan gewoon even eerst een paar lekkere plaatjes draaien.

0: Dat was weer een lekker muziekje hier op KR1 World Radio. En we zijn hier de boel aan het afstellen in de bunker. Moet je horen wat hij aan het doen is daar in de zijruimte met de microfoons.
1: Okay.
0: Deze. Even wat zachter, hè?
1: Ja, zo, ja. Hallo.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Deze zo. Is wat zachter. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo.
0: Ja, zo'n aankondiging heeft u nog nooit gehad. Geniet maar gauw van de muziek.
2: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

Daarom ben ik eigenlijk wel benieuwd naar wat er achter die stalen deuren hier zit. Als we nou naar binnen gaan, misschien vinden we wel weer een andere gang. Zodat we snel uit de voeten kunnen komen. Ja.

0: 7 en 1 op de 5 mensen in de Europese Unie is een...
1: Kennen we Radio 1 luisteraar.
2: En van Anemer met Ruth van Hemsker. Tú escuchas a Kennen Radio 1.
3: ¿Qué es? A mí no me sale.
4: Kennen Radio 1. You can count on the biggest.

zijn pater, er is hier. Ik wil u van harte provisie adwensen met uw verjaardag. En een hele fijne dag toegewenst met koffie en koek en zo. Hè? En geniet er maar goed van. Laat u alles lekker smaken. Ja, dag hoor.

0: Een lekker plaatje vanaf de bunker van KR1. Wat zeg je, boy?
1: Al die windmolens in zee vind ik ook in de weg staan, weet je dat? Het past helemaal geen zendschepen meer.
0: Nee, dat was een lekker plaatje, luisteraars. Jij hebt het over windmolens.
1: Ja, midden op de Noordzee. Je kan niet eens normaal meer met een. Je kan niet eens meer normaal met een boot erleggen om uit te zenden.
0: Nee. Precies, we kunnen er antennes op gaan maken op die windmolens.
1: Oh, dat zou nog kunnen.
0: En zo is er een oplossing voor ieder probleem bij KR1 Wereldradio. Ook voor het probleem van geen muziek hebben wij een oplossing, namelijk dit mooie nummer.

0: y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Fijn dat je nog steeds luistert. Wij hebben hier een vrolijke boel en we draaien gauw door. Heb jij wat?
2: Ja.
1: Muziek?
2: Ja, hier komt-ie.

Oké, al die mensen die nu voor jou aan de gang zijn om dit radiostation op poten te houden. Geniet je er nog een beetje van? Dat is mooi. En laat het ook vooral weten, zoals al deze mensen in deze brief. Hier een plaatje op verzoek. Daar komt-ie.

0: So.
1: Wow.
0: Kondig jij even een plaatje af, zeg. Ja, we zitten even met de knopjes te spelen.

0: landgenoten. U luistert naar mijn hofleverancier van die knijtertjes van hits.
1: Dit is Kermen Radio.

0: het was weer een lekker muziekje hier. We hebben iemand, Ruudje, die heeft iemand aan de telefoon. Die zal ik even in de uitzending doen.
1: Hallo, Hoogheid.
2: Dag, Ruudje.
1: Oké. Nou, Hoogheid, leuk dat u mijn naam nog kent. Wilt u misschien nog iets zeggen tegen de luisteraars? Iets leuks of zo? U bent rechtstreeks in de uitzending.
0: Ja, daar hebben we geen tijd voor, hoor. Ik draai weer gauw wat muziek.

Nee, wij zijn niet geflipt. Wij zijn prettig gestoord. Voor jou. Op deze zender. Kennen we Radio 1. Geniet ervan.

0: Zo, de plaat is alweer afgelopen. En we gaan alweer gauw naar de volgende. Wat loop je te mopperen, boy? Wat is er aan de hand, joh?
1: Dan komt de gore koffie nou weer wat aan. Maar heb ik die nou weer uit de kluis getrokken of zo?

0: All right, KR1 World Radio, daar luister je nog steeds naar. En hiernaast zijn ze jingles aan het maken. Ik zet even de microfoon open, kunt u even meegenieten. En daarna weer een heerlijk plaatje, wereldwijd uitgezonden.
1: KR1, al moet ik het zo inspreken of zo? KR1.
2: New sensation, a fabulous creation, a dancing.

0: Kennemerradio1.nl. 3, 2, 1.
1: Kennemerradio1.nl.
2: Als je van tevoren zegt wat de toon wordt.
3: Dat klinkt mooi.
0: Ja, goed hè?
3: Ja.

0: niet nooit alleen.
1: Dat was even stil, want we gaan afkondigen. Gaat hij zitten lachen?
2: Oh ja.
1: Als het rode lampje aangaat, gaat hij altijd zitten lachen. Van de zenuwen waarschijnlijk. Dan moet hij u weer toespreken. Ja, het rode lampje gaat aan. Het plaatje is afgelopen, moet ik zeggen. En jij gaat nu weer een nieuwe aankondigen. Hè?

0: kreeg een briefje van de redactie in mijn handen gestopt.
1: De redactie?
0: Ja.
1: Ja, we hebben drie redacties. Drie keer in de week een nieuwe redactie.
0: Je weet het wel. De laatste die we toen opgericht hebben. Want het loopt een beetje storm met allerlei gekke dingen.
1: Ja.
0: Er staat op ene Sandra Hagestein. En die zegt van, kan ik niet iets doen bij Kennema Radio 1? Van een dingetje inzingen of zo. Of muziek draaien. Nou ja, en er stond een telefoonnummer bij. Dus ik heb die Sandra gebeld. En, maar ja, toen kreeg ik een hele zware vrouwenstem aan de telefoon. Van, met Sandra.
2: Met Sandra.
0: En ze wilde iets van inzingen en zo. Ik denk, nou. Ja, maar ja, wat moet ik daar nou mee? We kunnen er wel.
1: Jij wou toch ook de bunkerroze schilderen. Ja. Met die gay pride toestand. Dan gaan we gewoon een tweede kanaal beginnen voor het transseksuele. En dan allemaal zulke presentatoren.
0: Je hebt tegenwoordig toch van die knopje.
2: Met Sandra.
0: Er zit toch een knopje. Er zit toch een knopje bij de muziek. En dan kun je toch. Dat je de stemmetje wat hoger kan laten klinken.
1: Ja, Omar.
3: Hey, ja, Omar, hallo. Ja, zo.
1: Ja?
0: Maar ook met toerental. Vroeger ging je met een plaatje harder draaien.
1: Oh ja, dat kan.
0: En dan maak je het even de stemmetje wat hoger.
1: Ja, dat kunnen we doen.
0: Ja, dus ja. Sandra, er is nog hoop. Mocht je luisteren. We gaan je benaderen.
1: Wat een idee.
0: Ja.
1: En als we dan een lollige bui zijn, maken we er een smurf van.
3: Echt een smurf als presentator, luisteraar.
1: Ja, oké. Okay. Nou, leuk joh. Ja. Sandra, hoe zou ze eruit zien? Zou hij een jurk aan hebben? Of zou het gewoon een vrouw zijn met een donkere stem?
0: Nou, het is een vrouw met een donkere stem.
1: Oh, ja, sorry Sandra, sorry.
0: En als ik daar een beeld moet bij vormen, dan zie ik gewoon een spijkerbroek met een grote slobbertrui.
1: Ja, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn.
0: Nee.
1: Ja, ja, goed idee. We maken het gewoon elektronisch. En
0: laten we haar gewoon zingen.
1: Een meisje van.
0: Zij kan wel die reclame maken van die snackbar van de notenbalk.
4: De notenbalk.
1: Ja, ook een adverteerder van ons geweest. Ja, we hebben wel 1000 adverteerders gehad. Maar goed, daar hebben we het niet over. Leuk idee, Sandra. Hartelijk welkom. En sorry dat we van die rare dingen over je zeiden.
0: Kunnen toch?
1: Ja.
4: En dan hier een plaatje voor Sandra. Oh yeah, baby. KR1 Travestieten Radio. Oh.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Hier hebben we nog een lekker plaatje voor de hele wereld. Veteranen, luisteren!
1: Dit is Kennemer Radio 1.
2: Story. Loca.

0: Ja, wat een toestand, luisteraars. Een plaatje voor Erik. Erik uit Nieuw-Zeeland. En die vraagt hier een plaatje aan. Nieuw-Zeeland, dat ligt ergens bij. Waar ligt dat, boy? Weet je dat?
1: Ja, weet je dat?
2: Ik zei net Schagen.
0: Ja, dat ligt vast ergens bij Schagen. Nieuw-Zeeland. En ja,
1: Nee. Dat is dat opgespoten eiland daar bij...
2: Nee, in het buitenland heb je ook nog een Schagen.
1: Daar bij Vlissingen, toch?
2: Buitenland is er ook nog
1: een
2: Schagen.
1: We daar toch een tulp in zee gaan spuiten. Dat is nu klaar. En dat is nu Nieuw-Zeeland, ja.
0: Oké. Okay.
2: Heb jij dat bedacht?
0: Ja, geen idee. Maar
2: kunstwerk.
0: Erik, nou, Erik, we behandelen je verzoekje wel na de volgende plaat.
2: Nou, al die...

0: Ja.
1: Of door jou, ik weet niet.
0: Nou, ik mocht erbij staan. Ik moest die meisjes selecteren op stemhoogte.
1: Alleen op stemhoogte?
0: Ja.
1: Ja. En lukte dat een beetje?
0: Nou, het ging wel lastig. Want er zitten ook een paar boerinnen bij. Die hebben een hele hoge stem.
1: Is het serieus?
0: Ja, ik weet niet. Misschien omdat er een koe af en toe op hun teen staat of zo.
1: Ja, ik vond het leuke jingles. Ik hoor ze de hele dag.
0: Ja, goed. Ja. Maar het is wel leuk om te doen. Ja, toch?
1: Ja.
0: En die meiden hebben er ook schik in.
1: Nou, misschien komt er zo wel een leuk Spaans plaatje. Of een ander plaatje. Wat ga je draaien?
0: Nou, iets van...
1: Erik van Inkel is er nu. Wat ga je draaien, Erik? Oh. Nee, eerst even wat anders, zegt hij. Hij zoekt wel even wat. Komend uur komt er wel een Spaans plaatje. Ja, ik heb hem in mijn oortje, die Erik. Die hoor jij niet.

0: Gaan we trouwens van de zomer nog naar Spanje?
1: Ja, dat is, ligt wel in de planning, hè, om naar Benidorm te gaan. Ja.
0: Oh, dat zijn we vroeger ook geweest.
1: Ja, en daar hebben we natuurlijk nog steeds het promotieteam van vroeger ook. Van de, zeg maar, de vorige generatie KR1'ers. En die zijn inmiddels ook al oud geworden.
0: Ja, we zijn al een aantal jaartjes verder, ja.
1: Ja, maar er is een nieuw promotieteam. Die hoorde ik op de radio. Ik hoor nu allemaal jingles. Die zijn opgenomen door Nico of zo. Hè.

0: het eens even hebben over de Europese uitzendingen van KNM Radio 1. Want er zijn een paar ideeën ontstaan om Europees de boer op te gaan met de roadshow. Er is een band die een Europese tour maakt. En die wil dan dat wij ook meegaan met de radio-uitzending, omdat we tegenwoordig de nieuwe wereldomroep worden genoemd. Wat vind je daarvan? Moeten we wel een paar discjockeys meesturen?
1: Nou, kunnen we wel doen. Lijkt me wel leuk.
0: Ja, gaan we doen. Oké, nou, dat is bij deze besloten.
1: Nou, dat is snel.
0: Ja, dat is snel. Ik weet niet of wie er mee eens is, maar we hebben er 12 mensen zo die we moeten vragen om toestemming. Maar
1: apparatuur hebben we genoeg. Daar is dat niet aan.
0: Dat staat hier opgestapeld in zaal 2 in de bunker.
2: Dat kun je niet uitleggen, dat is gewoon lekker.

Dit is Kennemer Radio 1. Dit is Kennemer Radio 1. Dit is Kennemer Radio 1.

Kijksubs. Het leven zit vol met verrassingen. Gelukkig is er Kennem Radio 1. Ook jou. Nummer 1.

Lief. Liefie. Liefie. Het is tijd om op te staan. Wakker worden. Rek je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer? Kom, de dag is weer begonnen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben een klant. Heeft u zenders?
1: Zenders? Wat voor zenders?
0: Nou, gewoon zenders.
1: Ja, lampenzenders, transistorenzenders, grote zenders, kleine zenders, nepzenders. Wat voor zenders?
0: Nepzenders?
1: Ja, dat is weer nieuw.
0: Nou, doet u die dan maar.
1: Die hebben we niet.